Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Show. Blend. De Muur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: Running and running.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: sprakeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: you getting funky on me? Today op NPO Blend en daarvoor John Legend met She Don't Have to Know.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: 7 op je woensdagochtend. De week is weer doormidden en het is 19 augustus vandaag. Leuk dat je luistert naar de Morning Show.
2: Good
0: met
2: morning.
0: Cuba en Jasmine. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb je veel reacties gehad op ons voetenfilmpje, Jasmine?
2: Ja, ik heb wel wat reacties gehad. Zo van, nou, laat het zien dan.
0: Mocht je hem niet gezien hebben, hij staat op NPO Blend en op onze accounts op Instagram.
2: Ja.
0: Ja, we hebben even een gesprekje gehad met onze collega Jamie over voeten en voetenfetishes.
2: Ja, en
0: of jij je voeten wel op OnlyFans zou zetten, ja of nee. Als je er meer over wil weten, moet je daar even kijken. Maar blijf lekker luisteren naar de Morning Show. Want zometeen een Jasmine's Classic waar je u tegen zegt. Je hebt weer iets ontdekt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik heb weer een leuk
0: nieuwtje. Oh, je wil niks verklappen.
2: Nee, natuurlijk
0: komt zo
2: niet.
0: Meteen.
2: Nee, ja.
0: Oké. en verder veel lekkere muziek die voor je klaar staat. Kanye West komt eraan samen met T-Pain op Good Life. Ook Nima Nikisa staat voor je klaar. En dit is J-Lo, Jennifer Lopez met Get Right.

0: Nima de Kiza en de Blue Lab Beats Tomorrow op NPO Blend.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik heb weer een classicje voor je. En deze, ja, dit is gewoon een track die ik altijd zo lekker vind. En zeker als ik in de auto zit of zo. Of gewoon onder de douche, dan wil ik hem gewoon keihard meezingen.
0: Op repeat?
2: Ja, op repeat. Ja, zeker, zeker.
0: Waar staat de douche?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, dat is wel handig, toch?
0: Ja, ja. Dan kan je meezingen, dan kan je oefenen.
2: Ja, precies. En dan galmt het ook zo lekker. Ik heb het over de track Can We Talk van Tevin Campbell.
0: Ja.
2: Maar er was iets mee, want uiteindelijk zou die track niet voor hem bestemd zijn.
0: Oh, voor wie dan?
2: Dat hoor je nu.
3: L.A. Reid wanted Usher to have the song. Babyface wanted me to have the song. I didn't know anything about it until Usher said something about that. He said, Can We Talk was actually supposed to be mine. And then I checked into it, and he's right. It was supposed to be his. It's a great song, and it's mine. It'll always be mine, and I'm very blessed and humble to have it.
0: Ja, of course. Ja, want als hij naar Usher was gegaan, dan ja, had je misschien niet zo'n grote hit gehad.
2: Nee, dan had misschien mensen toch niet geweten wie je was.
0: Tevin Campbell is.
2: Nee, precies. Nou ja, dit was natuurlijk wel een van zijn grootste hits. En ook best wel bizar dat hij heel jong was toen deze track uitkwam.
0: Hoe oud was hij dan?
2: Ja, volgens mij was hij een jaar of 13 of zo.
0: Zo.
2: Hij was echt heel jong. En dan denk je, maar wat weet jij nou over de liefde?
0: Ja. Het is dus voor hem geschreven.
2: Ja,
0: dus hij wist nog niks, maar hij kon goed zingen.
2: Hij kon goed zingen.
0: Ja, hij kon het goed nadoen. Zing dit maar even in, alsjeblieft.
2: Nou, hij zong het wel met zoveel gevoel dat ik denk dat iedereen die deze track hoort het gewoon zo erg voelt dat je het vergeet dat hij zo jong was.
0: Ja. En dat dus, je denkt, ja, we kunnen even praten. We moeten even praten.
2: We moeten echt
0: je hebt
2: even
0: gelijk,
2: praten.
0: Tevin.
2: Ja, Tevin. Nou, laten we even praten, Tevin. Nou, Can We Talk. Tevin, Campbell.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. Like we

0: Female Attitude met Flowers. Soms moet je elkaar even je flowers geven. Jasmine, wat zie je er weer prachtig uit.
1: Dankjewel, Q.
2: Het NPO Blend weer.
1: Er trekken buien over het land van west naar oost. En in de middag is het, vooral in het oosten, is er dan nog regen. In het westen komt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen soortgelijk weer, het wordt dan wel een graadje warmer.
0: Oh, dat is fijn. Dat is goed om te weten. Ja, dus het regent weer, maar het is warmer.
1: Het is wel iets warmer, ja.
0: Hey, precies een week geleden hebben we allemaal naar die zonsverduistering zitten te kijken.
1: Mm-hmm.
0: Hopelijk met een brilletje, want het is schadelijk voor je ogen. Mm-hmm. En dan denk je van, ja, want het verhaal was, dat komt in geen 100 jaar meer voor. Is heel lang geleden, was 1999 geloof ik.
1: De laatste kans.
0: De laatste keer.
1: Ja.
0: Volgend jaar is het er gewoon weer een zonsverduistering.
3: The so-called eclipse of the century will take place next year on August 2nd. And that'll be visible from places like southern Spain and North Africa. The moon will completely cover the sun for 6 minutes and 23 seconds. And there won't be another like it for 87 years.
1: Wow.
0: For 87 years.
1: Wow. En die duurt gewoon 6 minuten.
0: Ja, daar kan je wat langer naar kijken. En het wordt dan ook helemaal donker. Het komt er helemaal voor.
1: Oké, dus ik moet dan alsnog zo'n brilletje scoren, want die had ik niet.
0: Ja, dat zeker.
1: En even een tripje boeken naar
0: dat is belangrijk,
1: Spanje.
0: Inderdaad. Want het is vooral
1: of
0: goed te zien Noord-Afrika. In Zuid-Spanje of Noord-Afrika.
1: Okay,
0: ja.
1: Okay.
0: Dus we gaan hem hier wel zien, maar niet zo zoals we de laatste keer een week geleden hebben gekeken.
1: Ja.
0: Dus in die zin is het anders. Maar het is wel de grootste, ze noemen het de eclipse of the century.
1: Denk je dat er nu echt al een run zal zijn op
0: hotelkamers?
1: Ja, ja.
0: Ja. Dat is dus zo.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dat vertelt deze verslaggever ook inderdaad.
1: Oh, shit.
0: Dat inderdaad Booking en Airbnb, die zitten helemaal vol rond die dagen. In bijvoorbeeld Malaga en Gibraltar.
1: Okay.
0: Ja, 2 augustus 2027. Je kan hem in je agenda zetten.
1: Dank je.
0: In de Morning Show hoor je zometeen Chris Brown met zijn nieuwe single. Samen met Liam Thomas hoor je hem op Fallin. En dit zijn Angie Stone, Alicia Keys en Eve op Brother Part 2.

0: lekker om mee wakker te worden. Get By van Talib Kweli.
1: Wake up call.
0: Een zwemmiddag speciaal voor zwarte kinderen en jongeren in Berlijn ging onlangs niet door. De organisatie kreeg na de aankondiging zoveel online kritiek en zelfs bedreigingen. En toen werd er besloten om het evenement te cancelen en zelfs om het zwembad te sluiten. Het roept opnieuw de discussie op over safe spaces. Want hoe creëer je een veilige space voor de black community?
2: We gaan erover in gesprek met de bekroond mensenrechtenadvocaat Nani Janssen-Reventlo, die eerder dit jaar ook de Martin Luther King lezing hield en het boek Radicaal rechtvaardigheid schreef. Goedemorgen, Nani.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, wat was jouw eerste reactie toen je dit nieuws hoorde?
3: Nou, boosheid in alle eerlijkheid. Het ging om zes uur zwemmen voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud. En dat is gewoon helemaal uiteindelijk verpest door een aantal fanatieke politici. En een gebrek aan weerstand van de rest van de gemeenschap.
0: Ja, waarom was het nodig om voor de black community speciaal zo'n middag te organiseren?
3: Nou, in principe is het voornaamste punt dat we in een wereld leven die is ingericht om witte comfort en witte veiligheid te garanderen ten koste van gemarginaliseerde groepen. De groep die de zwemmiddag had georganiseerd, EOTO, heeft ook de eerste grote studie gedaan naar discriminatie, anti-zwarte discriminatie in Duitsland, de Afrocensus. Daaruit bleek dat in Duitsland 97,3% mensen ervaringen hadden met discriminatie in de voorgaande jaren. En dat openbare ruimte en vrije tijd daarin het meeste werden getroffen met 93,2%. Dus dat geeft aan dat zwarte mensen in Duitsland zich gewoon niet op een relaxte manier in de vrije ruimte kunnen begeven in vrije tijd. Dus het creëren van dit soort ruimtes, met name voor kinderen, die over het algemeen, zwarte kinderen is al heel erg van bekend, dat die gewoon veel minder kind kunnen zijn. Die worden al heel gauw voor veel ouder aangezien en op die manier ook veel strenger gecontroleerd en bestraft, et cetera. Het juist heel belangrijk is om dat soort ruimtes te hebben waarin ze vrij kunnen zijn, kind kunnen zijn en gewoon kunnen genieten van hun vrije tijd.
2: Hoe had dit zwembad het beter kunnen doen? Sorry hoor, ik raak een beetje geëmotioneerd daarvan.
0: Omdat
2: ik
0: zoiets,
2: dat het zoveel is. Ik weet dat natuurlijk, want ik ben zelf een zwarte vrouw. Maar het blijft toch pijnlijk om zoiets mee te maken?
3: Ja, ontzettend. En wat ik er met name heel erg treurig aan vind, het werd aangezwengeld door de AfD, de extreemrechtse partij in Duitsland. Nou ja, dat kan je van ze verwachten. Mm-hmm. Maar vervolgens kwam een witte vrouwelijke raadslid van de CDU, van de grote Christen-Democratenpartij daar, die zei dat ze zich gediscrimineerd voelde. Deze vrouw kan het hele jaar lang zwemmen, overal, in alle zwembaden waar ze maar wil.
2: Ja.
3: En die 6 uur
2: is vindt een momentje
3: een groepje
2: niet
3: kinderen
2: voor
3: niet.
2: Ja.
3: Wow. En uiteindelijk is de reactie vrij langzaam geweest van de rest van het politieke veld. Er komt nu wel een demonstratie aanstaande zaterdag, dus mm-hmm. Dat is goed nieuws.
2: Ja.
3: Maar het is allemaal een beetje laat.
0: Ja. Maar er zijn dus wel politici die het wel begrijpen. In Duitsland ook.
3: Er zijn politici die het wel begrijpen. Een van de linkse partijen heeft zich er goed over uitgesproken. Maar er moet gewoon een veel bredere reactie, veel sneller komen. En ook organisaties zoals de Volksbühne moeten leren om creatiever om te gaan. Om daartegen in verzet te komen, dit soort aanvallen.
2: Ja. Had het zwembad iets kunnen doen?
3: Ja, er is wetgeving in Duitsland, notabene, die dit soort safe spaces garandeert. Als je daar eigenlijk niks mee doet, dan wordt zoiets een papieren tijger. Hè? Dat betekent alleen maar iets op papier. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er nu heel constructief nagedacht wordt door Volksbühne en andere soort organisaties, hoe ze creatiever hiermee om moeten gaan. Hoe kan je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld beveiliging inzet, dat er tegendemonstraties komen, et cetera, om ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet afgelast hoeven te worden.
0: Het klinkt alsof daar nog iets meer discriminatie en racisme is dan hier. Want zouden we hier ook zulke zwemdagen moeten organiseren?
3: Ik zou niet zeggen dat er meer discriminatie is in Duitsland
0: nee?
3: dan in Nederland.
0: Okay.
3: In alle eerlijkheid. Ik heb zo'n studie als wat EOTO heeft gedaan met Afrocensus, is er bij mijn bewustzijn bestaat die er nog niet. Maar ik denk dat als je gemarginaliseerde groepen in Nederland vraagt naar hun dagelijkse ervaring, dat er weinig mensen zullen zijn Die zullen zeggen dat ze zich niet op wat voor manier dan ook beperkt voelen in hun dagelijks leven. En met name op dit soort momenten wanneer ze moeten kunnen ontspannen en plezier kunnen hebben.
2: Dankjewel, Nani Jansen Reventlo. We gaan het in de gaten houden. En als er weer iets is of zo, dan horen we je graag.
3: Fantastisch, fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Nu in de morning show Aaliyah met Are You That Somebody? Say what? Here we go.

0: echt het kindje te zijn van Timbaland dat je er doorheen hoort blaren. Are You That Somebody van Aaliyah. Je luistert naar de Morning Show. En we gaan zo meteen even bellen met deze dame.
1: When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Now back at the time, I thought I'd never see your face. Ain't no woman alive that can take my mama's place.
0: Want het filmpje dat komt opeens weer terug. Het is van een hele oude aflevering van een programma waarin Samira El Kandoussi zit. En die rapte even Dear Mama van Tupac.
2: Ja.
0: Maar ja. Dat filmpje is weer viraal aan het gaan. En we willen even weten hoe het nu met haar is.
2: Ja, hoe is het nu met Samira? En rapt ze nog steeds? En ook, ze stond tegenover acteur Mimoun Oulet Radi. En die zei, ja, je moet gewoon iets anders doen. Je moet gewoon in de keuken staan. En,
0: je moet kunnen koken en kunnen dweilen.
2: Ja, precies. Dus ik ben benieuwd of ze heeft geluisterd naar Mimoun. Of dat ze gewoon zoiets had van fuck you. Ik blijf gewoon lekker rappen.
0: En ik ga nog verder met deze rapcarrière. Ja,
2: precies.
0: Nee, dope. Dus dat zo meteen in de Morning Show na de headlines van 8 uur. Voor de headlines hoor je nog Twista en Anthony Hamilton met Sunshine. Is er niet echt vandaag in die Sunshine?
2: Nee, die is echt ver te zoeken, ja.
3: When I wake up in the morning.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Without You, de remix van natuurlijk Jaheim en Jada Kiss. Daarvoor de Rihanna met Rude Boy. Goedemorgen, het is 8:08. Je luistert naar de Morning Show. Ik wilde nog heel even terugkomen op een gesprek dat we net hadden met de mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Revendlo. Dat ging erover dat er een zwembad in Duitsland is gesloten omdat ze daar een dag hadden voor zwarte kids en jongeren om speciaal hen even een safe space te geven. En daar is zoveel kritiek op gekomen en zoveel bedreigingen dat het zwembad besloot van, nou ja, we moeten gewoon sluiten. Dus dat kwam wel binnen. En niet alleen bij ons, ook Bianca die stuurde ons een berichtje. Je kan ons altijd bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur even iets. Bianca die zegt, goedemorgen. Ik snap je, Jasmine. Want Jasmine, jij gaf aan dat het bij jou ook binnenkwam. Mm-hmm. Zij zegt, ik als witte moeder van 3 prachtige dubbelbloedjes zie het zelf van dichtbij. En dan zijn mijn kids half, maar de struggles die zij hebben vanwege hun kleur is pijnlijk. Dat in 2026 en dat dit nog voorkomt is belachelijk. Op naar een betere toekomst voor ieder ongeacht kleur. Al dus Bianca. Dankjewel voor
1: Bianca.
0: Je berichtje.
1: Yes.
0: Ja, nou, dat wilden we toch wel even met je delen. Wil je er nog iets over kwijt of zullen we gewoon door?
1: Laten we maar doorgaan.
0: Alright, dan zijn dit The Roots en Erykah Badu met You Got Me.

0: Stond. Jean-Paul hoorde je met We Be Burning. En ik kan het nooit vergeten. De album kwam uit op mijn verjaardag, 27 september. Oh. En ik kreeg een cadeau van Fernando destijds. Oh. Dat was zijn verjaardag cadeautje.
1: Wat
0: dus, radiocollega Fernando.
1: En hoe oud werd je toen?
0: Toen werd ik heel oud.
1: Ik blijf het proberen.
0: Ja. Jasmine, we moeten het even hebben over een bericht dat we gisteren al binnenkregen. Maar we wilden eerst even verifiëren of het echt was.
1: Ja, precies.
0: En nu willen we toch
1: wel
0: delen.
1: Voordat je dat naar buiten brengt, ben toch altijd wel voorzichtig met dit soort berichtgevingen. De Nederlandse filmproducent Rodney Lijsner, die wordt sinds zaterdag dus vermist in Suriname. En de Surinaamse politie is naar hem op zoek. Sinds zaterdagavond rond ongeveer 21:45 is hij dus niet bereikbaar. Volgens de laatste beschikbare informatie bevond Rodney zich die avond voor werkoverleg in het district Saramaca aan de Surinaamse kust. Dat is ten westen van de hoofdstad Paramaribo. We kennen hem vooral als producent. Die betrokken was bij de bioscoopfilm Suriname uit 2020. Fashion Chicks. En hij was ook als DJ bekend. Dat was Samson. Ik ken hem ook nog van daarvoor. Hij had ook van die vruchtensap drankjes die hij dan op de markt bracht. Dus het is een hele creatieve man.
0: Ja.
1: Ik vind het heel raar om in de was... Ja, een vlede tijd voor hem. Want
0: goed is hij er gewoon nog, alleen dat, ze zijn hem kwijt.
1: Ja, precies. Het zijn mensen die gewoon natuurlijk naast op zoek zijn naar hem. En hij is voor het laatst dus gezien in Saramaca. En dat is een district waar het gewoon heel rustig is en open. Met rijstvelden en akkers en groente- en fruitplantages. Maar ook waar er brede rivieren zijn en zo. Dus je weet gewoon niet wat er is gebeurd. En familie en vrienden vragen ook echt... met nadruk om geen speculaties de wereld in te helpen. Maar als je echt de tip hebt, dan informeer de politie alsjeblieft. Zodat we echt op zoek kunnen gaan naar Rodney.
0: Ja, het wordt veel gedeeld. Ik zag het zelfs op tv ook gisteravond.
1: Ja.
0: Meer kunnen we er niet van maken in de zin van wij weten ook niks.
1: Nee.
0: Maar wel, Rodney is een leuke vent.
1: Ja, absoluut.
0: Intelligente vent ook.
1: Vanuit te zien en altijd heel leuk en gezellig en grappen maken en een creatieveling.
0: De film Suriname bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Waar ook Fernando trouwens in zit.
1: Dat is waar.
0: Faya Laurens.
1: Het baart wel je zorgen natuurlijk, want... je hoopt gewoon dat hij in goede gezondheid is. Dus laten we hopen dat hij snel boven water komt. Ja.
0: Ja, heb je tips, geef ze door aan de politie.
1: Ja.
0: India Arie, nu op NPO Blend. Dit is Video.

0: De nieuwe single van Gibbeon, Jezebel op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Er trekken buien over het land van west naar oost. En in de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
0: Jasmine, we hebben eigenlijk altijd een paar vaste mensen die reageren hier.
2: Ja.
0: We kennen Pancho bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: We kennen Wilma.
2: Ja.
0: En we kennen Said.
2: Ja.
0: Toch? Said, mm-hmm. Die altijd naar ons luisterde en ook altijd reageerde.
2: Ja.
0: En dan merk je toch dat je mensen ook gaat missen als ze niet reageren. Ja. Want Said, die is denk ik 2 maanden weg geweest of zo.
2: Ik weet niet, waar was Said?
0: Said is er weer. DJ Said ook wel, wordt hij ook wel genoemd. Die was dus op huwelijksreis.
2: Oh.
0: Dat appt hij nu via NPO Blend NPOblend.nl. Via de NPO Luister-app stuurt hij dat.
2: Dan moeten we hem toch gewoon feliciteren.
0: Zullen we hem even bellen?
2: Ja, laten we hem even bellen.
0: Oké,
2: okay.
0: Even kijken of hij overgaat. Gaan we nog een keer proberen. Hij is natuurlijk gewoon aan het werk, hè?
2: Ja.
0: Die man zit altijd in de hijskraan te luisteren naar ons.
2: Ja, dat, en met dit weer zit je natuurlijk niet echt droog.
0: Lukt het, zie je, met het intoetsen van het telefoonnummer?
3: Ik ben bezig. Zeg iets, neem even op. Ja. Neem even op, oké? Okay?
2: We weten dat je luistert, Said.
0: We weten dat je luistert. Je stuurt allemaal berichtjes. Die man is op huwelijksreis geweest. Zal ik het ook even proberen in de tussentijd? Want
2: ja.
0: ik heb daar ook wel een mogelijkheid toe.
2: Ja.
0: Ben ik nog verbonden? Ja, dat gaat. Oké, okay, dan ga ik het gewoon ook even proberen. Het kan zomaar zijn dat hij natuurlijk gewoon niet mag opnemen.
2: Oh ja, dat kan. Ja, wij denken natuurlijk dat je gewoon maar zomaar de telefoon op kan nemen. Maar voor hetzelfde geld kan dat helemaal niet. Het is toch wel een spannend momentje, hè, zoiets.
4: Hey! Hey! Hey!
0: Goedemorgen. Ja, we dachten, je bent op huwelijksreis geweest. We moeten je even bellen.
4: Ja. Ik ben altijd blijven luisteren.
2: Oh, waar was je naartoe?
4: ik was eerst aan Sakintos.
2: Oké.
4: Okay. Op huwelijksreis.
2: Lekker.
4: Ja, en het was echt geweldig daar zo. Wel verbrand.
2: Oh, oei.
4: maar we hadden een blote speaker mee, dus ik heb altijd gewoon nog mijn radio erbij gehad.
2: Ah, zo lief.
0: Je stuurt ook een foto van dat je speciaal een speaker hebt gehaald om naar ons te kunnen luisteren.
4: Ja, klopt, omdat ik op een kraan zit en dan heb je elke keer een ander project. En dan op een gegeven moment heb je weer een kraan met hele slechte speakers. En dat kan je niet hebben natuurlijk met jullie zender.
0: En een huwelijksreis, dus je bent pas getrouwd.
4: Ja.
2: Gefeliciteerd! Zo leuk.
4: Dankjewel.
2: De honeymoon was helemaal zoals je had verwacht?
4: Ja, echt alles was perfect. De trouwdag en honeymoon, alles was perfect.
2: Ah, zo lief, zo leuk.
0: Wat leuk.
2: We zijn in ieder geval blij te horen dat je hebt geluisterd al die tijd natuurlijk. En dat we weer iets van je horen. We dachten, nou, we moeten je natuurlijk eventjes on-air feliciteren met je huwelijk en je honeymoon.
0: Ja, congratulations.
2: Dat we erg blij zijn dat we weer van je horen, Said.
4: Ja, zeker.
0: Succes met werken vandaag en liefst aan je vrouw.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Bye. Ja, toch leuk om Said zo even aan de lijn te krijgen. Is gewoon gelukt.
2: Zeker.
0: Mocht je ook een berichtje willen sturen, dan kan dat dus via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en dan komt het hier binnen. En wie weet bellen we je zo meteen ook wel. 50 Cent en Nio hoor je nu in de morning show. Hebben we Baby by Me, Baby Be a Millionaire?
2: Ja, en Baby by Me.
0: Ja, hebben we Baby by Me, Baby Be a Millionaire.

0: Ja, ik was weer eens een keer lekker aan het scrollen op TikTok. Je weet hoe, hoe ik daarmee bezig ben altijd. Ik vind het altijd wel gezellig. En toen kwam ik een oude video tegen van journalist en programmamaker Samira El Kandousi. Die eigenlijk weer een soort van weer aan het opleven is.
1: Viraal aan het gaan is.
0: In die video staat ze tegenover acteur Mimoun Ouletrari, die niet echt onder de indruk was van wat ze aan het doen was. Laten we vooral even luisteren.
2: When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Look back at the time, I thought I'd never see your face. Ain't no woman alive that can take my mama's place. Spin it from school.
3: Wacht.
2: Ja?
3: Oh, je hebt echt de juiste programma uitgekozen, want je bent echt jezelf kwijt.
2: Hoezo?
3: Jij gaat nog heel veel moeite hebben om jezelf terug te vinden, meid.
2: Ik kan zingen, ik kan rappen, ik kan dansen.
3: Leer koken en dweilen, dat is wat een man zoekt.
1: Heftig.
0: Mimoun. Goedemorgen, Samira.
4: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, deze video is van 16 jaar geleden. Welke Samira zien we hier, voor de mensen die de video niet hebben gezien dan?
4: Nou, jullie zien een Samira die vrij ongefilterd is. Ongefilterd en echt keeping it real, zoals Tupac. Ze is niet bezig met hoe ze overkomt op anderen.
0: Ja.
4: Weet je? Ik denk dat dat ook misschien de reden is dat het viraal is gegaan. Dat het gewoon menselijk is. Echt. Ja.
0: Je was gewoon helemaal jezelf.
4: Ik was helemaal mezelf. In een tijd waarin mensen allemaal verwachtingen hebben. Je ziet natuurlijk een vrouw met een hoofddoek tegenover zo'n man staan. Dat verwacht je iets. En ik zit gewoon helemaal mezelf te zijn. Ik denk dat dat het is. Wat denk jij?
0: Heerlijk, heerlijk. Ja,
1: ja, ja. Maar was Mimoun dus ook echt toen hij zei dat hij vond dat je moest leren koken en dweilen?
4: Ja, kijk, jullie zien natuurlijk die hele manosfeer. Wat nog steeds, dat is natuurlijk nog steeds actief. En dat was toen ook. Maar ik had daar scheid aan. En ik heb er nog steeds scheid aan, eerlijk gezegd. Ik ben nog steeds mezelf. Dat is ook de reden dat ik 2 keer gescheiden ben. Ja, ik wil best voor je koken. Maar ik wil ook mezelf zijn.
1: Tuurlijk.
0: Je hebt gelijk. Ja. Helemaal gelijk.
1: Het was voor het documentaire Mijn Land. Waar ging die documentaire over?
4: Dat ging over mijn zoektocht. Kijk, net zoals Tupac zit ik eigenlijk vol met tegenstellingen. Ik ben geboren en opgegroeid in een wit milieu in Wageningen. Ik was altijd het enige Marokkaanse meisje van de klas. En zoals je ziet bijvoorbeeld, daarom ben ik ook zo'n groot Tupac-fan. Dus aan de ene kant zie je hoor je in zijn liedjes zijn liefde voor de wereld. Hè, maar tegelijkertijd rapt hij natuurlijk over de powersystemen, machtsystemen. Ja. Maar tegelijkertijd is hij op een how do you want it? en dat ben ik ook. En die tegenstellingen, mijn liefde voor het geloof en tegelijkertijd mijn liefde voor de wereld, dat zit ook heel sterk in mij.
0: Ja.
4: En dat zat ook in hem. En daarin herkende ik mezelf. En in deze tijd waarin mensen zo snel afgaan op je uiterlijk, allerlei aannames hebben, terwijl mensen eigenlijk heel complex zijn. Hè?
0: Mm.
4: Je ziet natuurlijk ook bij zo'n Tupac dat hij dan poseert met thug life. Hè? Zo'n thug life tattoo op zijn borst. Maar als je dan met hem gaat praten, was het gewoon een Black Panther. Was het gewoon iemand die heel veel diepgang heeft.
0: Yeah.
4: Ja, en dat ben ik eigenlijk ook. En ik denk dat heel veel mensen dat zijn. En dat we wat minder af moeten gaan op die looks. Maar dat we elkaar echt moeten leren kennen.
0: Juist. Ja, maar je bent dus een enorme Tupac-fan. En zelfs je kinderen moeten eraan geloven. Wat leer je hen?
4: Ja, natuurlijk. Tupac hoort gewoon ken je klassiekers, hè? Net zoals dat je bepaalde boeken moet lezen. Vind ik gewoon dat Tupac ook in het repertoire hoort. Dear Mama en die nummers. Michael Jackson, Tupac. Die moet je gewoon kennen. Dus ik geef mijn zoon dat gewoon mee. Als hij in een winkel loopt en Dear Mama wordt gedraaid, wil ik dat hij weet wie dat is.
0: Ja, dat kan hij meerappen.
4: Hij kan ook een stukje meerappen, zeker. Net als zijn moeder.
0: Geweldig.
4: Ja, en wat misschien ook leuk is om te vertellen. Kijk, nu zie je bijna iedereen met een oorbel in de neus. Maar ik was zo'n groot fan. Ik kom gewoon uit een heel traditioneel Berbers gezin. Groot Marokkaans gezin, strenge vader. En ik heb toen een neusbel gezet toen ik 20 was. Waar mijn vader echt op tegen was. En hij zei elke keer van kesenne smeren in zijn kinder, haal die spijker uit je neus. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb hem nog steeds.
0: Samira, I love you.
4: Hij lag je toeschap. Ja, dus ik ben altijd mezelf en dat blijf ik ook.
0: Heel goed. Hey, de reacties zijn hilarisch op het filmpje. Baddie, yes. Lover, energy. Mimoun denkt, nou was ik maar onzichtbaar. Waarom denk je dat deze video nu zo populair is?
4: Ja, nogmaals, wat ik al zei. Ik denk gewoon die menselijkheid, weet je wel. Die aannames, die verwachtingen die iedereen heeft. In deze tijd van polarisatie. Groepen worden tegenover elkaar gezet. Ja. En dan zie je dus iemand die gewoon helemaal zichzelf is.
0: Ja.
4: En gewoon aan het rappen is. En ik denk dat dat het is van wauw, leuk, die humor erin, weet je wel. Ja.
0: En je liet je niet tegenhouden ook, weet je? Je bleef gewoon lekker jezelf en vol zelfvertrouwen. En inderdaad, lekker je talent laten zien.
4: Ja, en dan zegt hij, ja, ik ben nog steeds zo, ik ben niks veranderd.
0: Kan je nog steeds rappen of niet? Een klein stukje.
4: Afgehoord.
1: Wacht even, daar gaan we.
0: Oh ja. Kan je even meezingen?
4: Here we go,
0: Samira.
4: Keep it real.
1: Oké, Samira.
4: Ja.

0: You're the One. En daarom is het 7 voor 9 geworden. Je luistert naar de morningshow op NPO Blend. Altijd een mooi momentje, want straks na de headlines van 9 uur draaien we een track. En dat is niet zomaar een track, dat is de Powerpokoe! En we hebben je hulp weer nodig. Deze week gaat het om de plaatsnamen.
1: Ja, heb je een track in je hoofd waarvan je denkt... oh ja, die heeft een plaatsnaam of een naam van een land. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè. We hebben bijvoorbeeld maandag hadden we ABC van Incise... waar alle eilanden voorbij kwamen. Maar we hadden gisteren Miami van Will Smith. Dus ja, kom maar door. Als je denkt, oh, deze track is zo lekker, die wil ik nu echt horen. Want ik wil er eigenlijk zijn, want het scheidt weer hier in Nederland. Ben ik een beetje zat. Dat kan ik snappen. Zet het dan. Ga dan naar de luisterapp, de NPO luisterapp, en klik op Blend en stuur dan je berichtje. Welke track moeten we voor jou draaien?
0: Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Stuur het maar door. Voor de headlines van 9 uur hebben we deze nog voor je. Niet de allergrootste hit, maar wel een hele lekkere van B2K. Dit is

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaren ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Nothing on You op NPO Blend. Het is 9 over 9 op je woensdagochtend. En je luistert naar The Morning Show.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: CM, wat ben je daar uit je glas aan het drinken? Het ziet er heel raar uit.
2: I'm so sorry. Ja, heel. Nee. Soep. Uppensoep.
0: Ik denk al, wat zie ik daar gebeuren, joh. Er is een soort van bruinig, stroperig spul, maar het is gewoon het restje kuppensoep. All right. Hey, Jasmine.
2: Smakelijk.
0: Is het alweer bijna tijd voor die speciale track?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
1: Power pokoe.
0: De power pokoe. Want van goede muziek krijgen goede energie en we willen je wel wat power geven op deze druizelige dag. Ja, toch?
2: Wat noem je het? Druizerig?
0: Druizelig.
2: Oh.
0: Niet?
2: Druilerig.
0: Regenachtig.
2: Oh.
0: Oh, heb ik dat zelf verzonnen? Of heb ik dat uit Harry Potter of zo?
2: Oh, wat schattig.
0: Een druizel. Een druizel. Anyways, op deze regenachtige dag kan je vast wat extra power gebruiken. En daarom hebben we de powerpokkoes. En die hebben een speciaal thema deze week.
2: Ja, het thema is dat je een track noemt waar een plaatsnaam in voorbij komt. Of naam van een land.
0: Ja.
2: Ja, als het maar een iets, hoe zeg je dat?
0: Topografisch is.
2: Is. Ja, precies. En niet een van mijn beste vakken. Maar goed, we kregen hele leuke reacties op binnen. Miguel die zegt bijvoorbeeld bon dia in de studio. Bon dia, Miguel. Ludacris featuring Jermaine Dupri met Welcome to Atlanta.
0: ATL.
2: ATL. Natasha zegt busy signal. Jamaica, Jamaica. Ja.
0: Ook een goeie.
2: Ja, daar zou ik nu wel
0: zouden
2: willen zitten.
0: Zouden we daar wel willen zijn, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Michaar zegt to live and die in L.A.
0: Toepak.
2: Yes. Ja, en we hebben er eentje. Dat ik denk, nou ja, die is toch best wel speciaal. Want Royalistic zegt bijvoorbeeld: goedemorgen, voor de powerpokoe dacht ik aan de soundtrack van de film Sing Song met Georgieva Boomdijk. We kennen haar ook als
0: Giva Sparkle.
2: Giva Sparkle. Suriname, Me Love You. Ik ben op Curaçao opgegroeid, maar deze plaat brengt mij toch elke keer weer terug naar Su. Fijne uitzending.
0: Royalistic.
2: Ja. Ja, toen dacht ik, nou, dat is toch wel eigenlijk een leuk om die dan te doen.
0: Ja.
2: Vind je niet?
0: Ook even een shout-out naar Giva Sparkle. Ja. Al een tijdje niks van gehoord.
2: Nee.
0: De laatste album is van 2 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dus hoop dat het goed met haar gaat. Op haar foto's zit ze op een zonnige plek. Dus ik denk dat ze is naar Suriname.
2: Oh, heerlijk.
0: I don't know.
2: Heerlijk.
0: Maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je heel erg houdt van het land.
2: Laten we Su dan even terugbrengen hier naartoe. Op dit moment hier in de studio zou we lekker zijn. Hè? En natuurlijk, als jij luistert, dat je ook eventjes waant in Suriname.

0: en Usher met Should've Never. Mooi verhaal. Kelani en Usher hadden al een track samengemaakt. Kelani deed haar ding, stuurde die track naar Usher en hij zei, it's not gonna happen. Oei. En toen dacht Kelani, dus we gaan niet samenwerken. Maar hij bedoelde, we kunnen iets beters maken.
1: We can do better.
0: Ja, dus die andere versie, die zullen we nooit horen. Nee. Maar Should've Never klinkt inderdaad wel heel lekker.
1: Zeker, zeker.
0: Over lekkere muziek gesproken, er komt een album aan, Jasmine, waar ik echt gewoon naar uitkijk. Dat is over 2 dagen al een nieuw album van Busta Rhymes. En dat heet Diligence 2. Ja. En waarom? Hij heeft ooit een mixtape uitgebracht met J. Dilla. Producer, legendarische producer die al 20 jaar geleden is overleden. En dat heette Diligence. Oh. Maar die mixtape is ook eigenlijk bijna nergens te krijgen. Want die samples waren niet gecleared. Dus was helemaal niet officieel. Maar nu, daarom noemt hij hem Diligence 2. Maar het is eigenlijk gewoon zijn nieuwe album. Busta Rhymes had dus, of zegt hij in ieder geval, 300 beats van J. Dilla liggen waar hij nooit iets mee heeft gedaan.
1: Oh, dat is wel echt heel veel.
0: En nu heeft hij dus gezegd, dan ga ik daar een heel album mee maken.
1: Gaan we daar eventjes een paar uithalen en daar een album van maken.
0: Wel bijzonder concept, toch?
1: Ja, zeker.
0: En er is dus een nieuwe single, die is gisteren verschenen. En die heet dan Talk Your Shit. Ik dacht, die moet ik gewoon met je delen.
1: Oké, ja.
0: Ik vind hem zo funky. Ja, J. Dilla maakt echt hele dope beats. Maakte. Die combinatie dan. Dus het is Busta Rhymes. Hij heeft Lil Wayne erop gezet. En de productie is dus van J. Dilla. Talk Your Shit op NPO Blend.

0: Topstoppers, toch?
1: De wat?
0: Hoe heet het op TMF ook alweer?
1: De Bokstoppers.
0: Bokstopper. Ja, vroeger had je op de box, dan kon je tracks aanvragen, maar ze hadden zelf ook bepaald wat dan de track van de week was.
1: Ja.
0: En dat was de Bokstopper.
1: Ja, en als je geluk had, dan kwam jouw liedje door en dan zag je het ook onderin beeld zo voorbij komen.
0: Ja.
1: Jasmine vraagt
0: deze plaat aan en over een half uur kwam hij voorbij.
1: Ja.
0: En je dacht dan, heel Nederland ziet mijn videoclip, want je kon videoclips dus aanvragen via een sms'je. Maar dat was helemaal niet zo. Alleen jouw stad zag je dan. Jouw regio.
1: Echt?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Nee.
0: Want anders moet je uren wachten. Want iedereen vroeg clips aan.
1: Oké, hoe oud was je toen je hierachter kwam? Nou,
0: 48 years old.
1: Ja,
0: yeah,
1: 2 years old. Oké. Okay.
0: Lutricia McNeil hoorde je met Ain't That Just The Way.
2: Het NPO Blend weer.
1: Het is bewolkt, zoals je ziet. En er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe zon bij een graad of 20.
0: Ja, we weten niet waar je bent op dit moment. Maar wij zitten in de studio in Hilversum bij NPO Blend. We kijken naar buiten en zien het echt met bakken uit de hemel komen.
1: Ja, volgens jou is het druizerig.
0: Druizelig. Ja, we weten niet of dat een woord is.
1: Nee.
0: Stuur gerust door welk woord ik wel bedoel. Het druizelt.
1: Het is ik zeg druilerig.
0: It's a rainy day.
1: It's sweater weather.
0: Sweater weather.
1: Yes.

0: Jay-Z met The Evils. Met een sampletje van het Snoop Dogg erin natuurlijk. Mooi om te vertellen over dit album. Het album bestaat 30 jaar en daarom toert Jay-Z ook nu met zijn 30 Tour. Dus hij gaat heel veel dingen doen van Reasonable Doubt. Bijvoorbeeld op 4 september en 5 september. Want dan is hij in Londen in het Tottenham Hotspur Stadium. Of op 10 september, want dan is hij in Parijs in het Stade de France bij Parijs. Ja, het is jammer dat hij dan niet naar Amsterdam komt. Dat is een beetje tegenvaller.
1: Dat is spijtig, ja.
0: Maar verder kunnen we natuurlijk wel de Thalys nemen en die kant op gaan. Jasmine, ik moet je iets vertellen.
1: Ja, vertel.
0: Ja, ik laat mijn haar natuurlijk niet zoveel aan jou zien, want ik heb meestal een pet op 's ochtends.
1: Ja.
0: En op feestjes ook vaak. Mm-hmm. Maar ik ga dat wel even laten zien.
1: Vragen mensen ook niet wel eens of je nog haar hebt?
0: Ja, precies. Dus ik ga je nu even mijn haar laten zien.
1: Ja? Oh. Oké, je hebt haar.
0: Ja.
1: En je hebt door het petje heb je wel echt een rand op je voorhoofd.
0: Ja, en niet alleen door het petje. Ik ben naar een nieuwe kapper gegaan.
1: Oh.
0: Want mijn kapper was dicht.
1: Oké.
0: Okay. Oh my god, die gast kan niet knippen.
1: Nee.
0: Ja, lullig dat hij het nu hoort op de radio, maar...
1: Hij heeft niet opgefokt.
0: Ja,
1: ik kan het niet zien. Dat petje natuurlijk...
0: Dus dit hoort zo, zeg maar, in een scheiding te zitten, zo deze kant op. En dan hier nog zo een beetje naar beneden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar I cheated on my barber en ik ben meteen gestraft.
1: Kijk, meteen, klaar, brap, ja, hier voor je.
0: Dat is wel een ding, hè. Van, je moet echt gewoon aan je kapper vasthouden.
1: Ja,
0: want die weet gewoon hoe je hoofd loopt.
1: Maar wat is

0: Ja, die weet gewoon, voor is mijn haar al wat dunner aan het worden. Daar moet je niet te veel van afknippen. Want anders kijk je er gewoon zo bam doorheen. Ik zit hier ook altijd onder een spotlight, dus ik zie dat terug in onze filmpjes. Dan zie je gewoon van, oh, je is
1: een beetje dunner.
0: Ja, en je moet de zijkant een beetje opscheren, dan zie je die grijze haren niet.
1: Oh, zo doe je
0: dat. Weet je,
1: dat.
0: Er zijn allemaal dingen. En ook waar loopt de scheiding? Van niet op het midden van je hoofd, want dan heb je dus daarna stekels aan één kant van je hoofd en lange haren aan de andere kant.
1: Dan lijkt je op Afalfa van de Boefjes. Zo, dat.
0: Afalfa, ja. Dus, did you ever cheat on your barber?
1: Unfortunately, I did, yes.
0: And what happened?
1: Ja, maar dan was het gewoon omdat het daar gewoon echt zo vol gepland was en ik gewoon echt niet kon. Dus ja, dan moest het wel. Maar ik heb wel echt een keer spijt gehad dat ik echt bij een verkeerde kapper ben geweest, ja.
0: En wat deed hij?
1: Nou ja, zij trok aan mijn haar. Dus het was echt mijn haar. Moet je eerst moisturize, moet het nat maken voordat je het kamt en, of borstelt. En ze ging gewoon op droog haar, ging ze al die borstel erin doen. Dus ik zat echt, ah, wat doe je?
0: Oh ja.
1: En toen zei ze, Français, Français. En toen dacht ik echt, oh my goodness.
0: Qu'est-ce que vous faites?
1: Dus ik zeg, auw, pain, auw, auw.
0: C'est très auw, trop auw.
1: Niet bien, niet bien. Dus ik ben er niet lang gebleven. Nee,
0: maar zo. Ben je weggegaan voordat de beurt de kapper klaar was?
1: Nee, want ja, ik had uiteindelijk toch nog geld betaald. En ik dacht, mijn haar moet wel gedaan worden. Maar het was wel echt, echt een martel sessie. Ja, ja, ja. Dus never again.
0: Nee. Want ik weet nog bij onze fotoshoot, toen deed je gewoon even snel iets in je haar en bam, het zat goed.
1: Ja, maar dat is hoe ik dan mijn haar zeg. Ik noem het altijd opfluff. Kijk, nu heb ik het vaak gewoon omhoog. Want denk ik, ja, met mijn koptelefoon op als mijn haar los zit, dan is het een beetje gedoe. Dus dit is mijn makkelijke koep. Maar ja, als ik het los doe, dan doe ik gewoon eventjes wat een beetje leave-in conditioner. En dan ja, gewoon producten. En dan zit het gewoon.
0: En hoe vaak ga je? Ook één keer per week?
1: Eén keer per maand.
0: Eén keer per maand. Oh ja. Ja, dus ik merk gewoon van, dan krijg ik gewoon raar haar als ik niet.
1: Maar één keer per week?
0: Eigenlijk één keer per week. Ik doe meestal één keer per twee weken.
1: Zo.
0: Maar op een gegeven moment krijg je ook van die Elvis Presley bakkenbaarden. Dus wil je er niet uitzien. Toch? Kortom, don't cheat on your barber.
1: Nope.
0: In de Morning Show kletsen we zo meteen bij met Jamie, die hele mooie voeten schijnt te hebben. Single Ladies van Beyoncé staat ook voor je klaar. En dit is No Worries met Everybody Gets Down.

0: alle single mensen die nu luisteren naar NPO Blend. Single ladies van Beyoncé. Goedemorgen, Jamie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Mogen we al iets verklappen over de verjaardag van Beyoncé?
2: Want zij wordt 45 binnenkort.
0: Ja, oh, wow. En dan komt haar album B-Day opnieuw uit.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Jij bent echt
0: gaan we nog andere dingen doen
1: fan,
0: dan?
1: Hè, van Beyoncé.
2: Ik ben absoluut fan, ja. Beyoncé, fantastisch. Alle concerten die ik heb gezien van begin tot eind, niks op aan te merken. Ja. Het is echt the greatest alive, hoor.
0: The greatest alive ook.
2: Zeker. En ik vond het wel een mooie aanleiding samen met onze lieve vriendin Sonja Silva om de beste liedjes van Beyoncé eens op een rijtje te zetten.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, ja, dat kan ik wel doen in de Essentials. Maar dan zoeken we er 5. Is het niet vet om er gewoon 50 te gaan zoeken?
0: 50,
1: wauw.
2: Dus gewoon een hele middag. De beste liedjes van Beyoncé, mag Destiny's Child natuurlijk ook bij. Dat gaan we binnenkort waarschijnlijk doen.
1: Oh, okay. Nice.
0: Op haar verjaardag, op de 4e.
2: Op haar, 4 september. Ja, dat is op een vrijdag, ja.
0: Ja.
2: Ja, dus binnenkort gaan misschien die stembussen wel
0: open. Oh, wat leuk.
2: Maar het wordt wel weer een lastige, hè? Want wat zet je op 1?
0: Ja.
2: Als je met 50 liedjes kun je echt wel
0: Crazy in Love.
1: Jeetje.
0: Ja. Single Ladies.
2: Ja, Crazy in Love, misschien wel een van de grootste hits, maar ook een beetje afgezaagd.
0: Vind je?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oh, ik vond het wel een leuk plaatje.
1: Ave Maria vind ik zo mooi.
2: Ja, dus laten we die op 1 zetten.
1: Oh, nee, maar dit is gewoon zo'n hele mooie gevoelige. Laat me nou. Ik vind dat gewoon een hele mooie gevoelige plaat.
0: Hoe gaat dat liedje ook alweer?
1: Ja, ik kan het niet zingen. Oh. Beyoncé zingt dat. Heel mooi.
0: Ave Maria.
1: Ja, hartstikke mooi. Die, ja.
2: Staat die in jouw stemlijstje?
1: Ja, ik wil die wel in de lijst.
2: Ja, maar prima toch? Ja. Kijk, het leuke van zo'n lijst met 50 liedjes is dat je al die eras van Beyoncé kan meemaken. Hè? Dus van Destiny's Child tot die eerste solo hitjes. Ja. Die allemaal nog vrij vriendelijk waren. Tot alle statements die zij ging maken.
1: Lemonade, Crash, The Cars.
2: Inderdaad, op een gegeven moment ging ze inderdaad gewoon echt statements maken. Meer hip-hop, meer trap, dan weer country. Het gaat alle kanten op natuurlijk.
0: Beyoncé en Rihanna, Beyoncé en Shakira.
2: Ja, Beyoncé en Shanna Paul.
1: Oh, ja. Oh, jeetje.
2: Heel moeilijk is met Jay-Z. Leuk. Nee joh, dus dit gaat wel goed komen. We zijn het echt nog in de stijgers aan het zetten allemaal. Maar,
0: ja, maar het komt er wel aan.
2: Het duurt nog een weekje of 2 of 3 of zo. Voor dat
0: ik wist niet of we het al mochten vertellen, maar ik vind het fijn dat je het vertelt.
2: Ik ook niet, maar ja, hè. We vragen nu om, dus.
0: Goed, je bent met de andere zoektocht bezig deze week. En dat is SNOOPDOG.
2: Yes. Snoop Dogg. Gisteren Still Dre toegevoegd. Omdat zijn samenwerking met Dr. Dre natuurlijk ook iconisch zijn.
0: Ja.
2: En een Still Dre, ja, hartstikke leuk dat het over Dre gaat. Maar het is wel Snoop die de plaat maakt.
0: Ja.
2: Dus een absolute essential. En Who Am I hebben we al staan. Ja, dan hebben we er nog 3 nodig.
0: Oké. Die kan je dus doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Yeah. Last but not least, Jamie, heb jij reacties gehad op ons voetenfilmpje dat gisteren online is gegaan?
2: Nee, ik heb nog geen nieuwe aanmelding op mijn OnlyFans.
1: Nee? Dat is wel jammer.
2: Hadden even linkje bij moeten zetten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Bij je OnlyFans
0: / Jamie. Jamie de Ruiter.
1: Mooie voeten. Kijk, er is wel zo'n man altijd op mijn Instagram. Ja. Die heet Gek op Voetjes.
0: Oh.
1: En als ik dan een keer op een strand ben en toevallig mijn voeten in beeld zijn.
2: Dan denkt hij, hey.
1: Ja, dat vind ik toch raar.
0: Maar het staat wel in zijn naam.
2: Ja. Op zich, ja, weet je wel wat je aan hem hebt.
1: Nou ja, inderdaad, zijn voorkeur.
0: Volg je hem ook?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh.
1: Nee, zeker niet. Nee. Maar Jamie zou ik wel volgen.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ik ga het eens overwegen dan, toch?
0: Mocht je het filmpje waar we het over hebben niet gezien hebben, hij staat gewoon op NPO Blend op Instagram. Het is een interessante video.
2: Gaat er nooit meer af.
1: Nee,
0: dat het werkt forever. Heb je hem geaccepteerd? Ben je bijdrager?
2: Nee, ik heb hem niet geaccepteerd.
1: Jamie, dus is hij zo flauw.
2: Een beetje in anonimiteit proberen te blijven.
0: Dus hij staat bij Jasmine op haar account, hij staat op mijn account, maar niet op de jouwe.
2: Het ding is exclusive, hè?
1: Zo gaat jouw
2: niet aan de grote klok hangen.
1: Nooit groot worden, hè?
0: Nee, dan krijg je geen OnlyFans erbij.
2: Ik hou gewoon van een schare trouwe groep fans, weet je wel.
0: Hey Jamie, heel veel succes met de show zometeen.
2: Thank you.
0: Jamie Jam zometeen tussen 10 en 1. En voor die tijd hebben we deze nog voor je. De Vijfde Symfonie van Beethoven. Die is verwerkt in deze plaat van Robin Thicke, When I Get You Alone.
1: Ajo.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond. Jamie.
2: Good morning, Jamie Jams met meer hits dan een scherpschutter. Het allereerste hitje van Tupac zometeen. Je hoort de nieuwste Kelly Rowland. En we gaan van start met Craig David.

was eigenlijk het eerste bescheiden hitje van Tupac in 1993. Voor het eerst dat hij met zijn muziek in een grote hitlijst in Amerika terechtkwam. En nou, ik blijf het wel bijzonder vinden hoor. Weet je wel, het feit dat we nu weer op dagelijkse basis nieuws over Tupac binnenkrijgen. 30 jaar na zijn dood, hè, omdat die rechtszaak nu natuurlijk loopt. Als je benieuwd bent naar het laatste nieuws, check dan vooral even @NPOBlend op Insta. Houden we je daar op de hoogte. Sowieso handig om te volgen als je van artiesten houdt die hier bij Blend hoort. Zo lees je daar onder andere welke Nederlandse artiest die grote hit scoorde in de Zero's een boek aan het schrijven is. Over het feit dat hij die periode eigenlijk helemaal niet zo

Samen met Method Man en Plies hoor je Brand New Blend, Complicated, Kelly Rowland in Jamie's Gems. Zij heeft ooit in de jury gezeten, toch? Van The Voice Australia. Ah. Dat is blijkbaar zo goed bevallen dat ze nu toch weer op die draaiende stoel gaat plaatsnemen. Alleen dan voor de Britse versie. Interessant om te weten waar zij op let tijdens het beoordelen van potentiële talenten. De perfecte stem, die kan haar gestolen worden. Nee, mooi liedje trouwens ook van haar, hè, Stol. Maar dat is een ander verhaal. Nee, het gaat echt om iemand die wat te vertellen heeft. Zij wil het mens achter de stem leren kennen. Een artiest die iets van zichzelf laat zien en die haar iets laat voelen. Hé, en dan wordt het interessant, hè? Want dan denk ik, ik kan ook niet zingen. Maar het lukt mij misschien nog wel om je iets te laten voelen, weet je? Dus

Usher. And You Make Me Wanna in Jamie's Jams. Het is 11:08. Op deze woensdagochtend die er bewolkt, druilerig, regenachtig uitziet. Als je de zon al in je bezit hebt, dan wees er dankbaar voor. Want er gaat echt niet overal zichtbaar zijn vandaag, met temperaturen tussen de 19 en 21 graden. De rest van de week eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ja, ik weet niet wat je nog van plan bent. Is wel triest, hè, als je gewoon vakantie hebt gehad en je komt in dit weer thuis. Welkom in Nederland! Gelukkig is daar NPO Blend met Lil Wayne.

0: Jimmy's Jams, 10 voor 11. Het is woensdag. Is dat traditiegetrouw nog steeds de dag dat kinderen vroeg uit school zijn? Volgens mij doen steeds minder scholen dat, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik ben even aan het kijken ook voor basisscholen voor mijn zoontje die bijna 3 wordt. Ja, kom je inderdaad die roosters tegen die gewoon bijna van 9 tot 1:30 of zo is het volgens mij bijna elke dag. Nou goed, kan ook een bijzondere school zijn waar ik langs ben geweest. Ja. Maar ik dacht wel, misschien is het leuk om in Jamie's Jams even op zoek te gaan naar een liedje dat zowel jij als je kind of kinderen helemaal fantastisch vinden. Ja, ik vind het altijd super om te zien dat kinderen de muzieksmaak van hun ouders een beetje over gaan nemen, weet je wel. Dat je dan op een gegeven moment, ja, dat ze gewoon wat ouder worden, dat ze muziek een beetje gaan leren waarderen met een Beyoncé of Destiny's Child. Of dat je gewoon samen met je zoontje naar Tupac zit te luisteren in de auto hier. Gewoon nog onschuldig, niet wetende waar het nou allemaal over gaat. En ik weet, heb je ook zo'n track? Dat is een bijzonder gevoel, toch? Bijzonder dat je dat kan hebben, dat je dat kan opbouwen met je kinderen. Geef hem even door als je een leuke suggestie hebt via de NPO Luisteren. En leg even uit waarom die track voor jullie samen dan zo bijzonder is. Dan kan ik hem zo even voor je draaien hier in Jamie's Jams. Maar even lekker toch met dit druilerige weer. Gaan we gewoon even lekker de warmte opzoeken, toch? Doen we op verschillende manieren. Doen we met Jennifer Lopez zometeen. Krijg je het zo

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Pond, Jamie. Ja, op zoek naar een track die zowel jij als je nageslacht goed kan waarderen. Lekker samen van genieten. Geef hem door via de NPO Luister-app. Hoor je hem zo meteen hier in Jamie's Jams.

Radio Blend met de throwbacks. Whitney Houston, Million Dollar Bill, hoorde je in Jamie's Jams. Met Xtein's Call of Common coming up. En thanks voor alle berichten in de NPO Luisterapp. Ik ben namelijk op zoek naar een liedje dat zowel jij als je kind of kinderen kunnen waarderen. Want het lijkt me gewoon zo magisch om met je zoon of je dochter in de auto te zitten. En dat je dan zelf je favoriete artiest aanzet. Ja, en dat je dan ziet dat hij of zij daar ook helemaal los op gaat. Ik bedoel, mijn zoontje is 2, hè. Ik moet het voorlopig nog heel even met Juf Roos doen. Heel even, hoop ik. Want ik ben wel langzaam een beetje dat... Ja, een beetje muzikaal aan het opvoeden toch wel. Weet je, nu met Michael Jackson, dan zet ik af en toe even zo'n videoclipje aan thuis. En dat vindt hij dan wel interessant, al die danspasjes en zo. Weet je, dus we zijn vertrokken. De boot is van de kade, zeg maar. Weet je wat de meeste mensen, de meeste berichten die ik binnenkrijg, gemeen hebben? Het heeft allemaal iets met een concert te maken. Veel mensen die naar een concert zijn geweest, of wel eens een concert aan hebben staan thuis, die geven die liefde toch wel succesvol door, moet ik zeggen. Sarina onder andere, die zegt, ik ben naar een paar concerten van Chris Brown geweest. En ik ben daarna nog dagen helemaal hoekt aan zijn muziek. En de laatste keer zag ik dat onze zoon Daryl er ook echt los op gaat. En dan vooral op die oude tracks. Dus wil je voor ons forever draaien? Hey! Ja, maar dit is een succesverhaal, toch? En ik herken dat wel inderdaad. Ja, als je naar een concert bent geweest, dan ben je nog helemaal hyped. Dan alleen maar naar die artiest luisteren gewoon de hele dag. Nou, ik weet niet of jullie samen zijn op dit moment, maar hey, dan is dit het moment. Kijk elkaar even aan. Ja, hey, mama, wat hoor ik nou? Het is

cadeautje. Het cadeautje dat we kregen op de deluxe version of Future Sex Love Sounds. Dat waanzinnige album van Justin Timberlake uit 2006. Stond deze track ook op, maar dan zonder Beyoncé. Het was eigenlijk een soloplaat. Beyoncé vond het zo'n mooi liedje dat ze lekker is gaan schrijven en gaan opnemen. En ja, alles wat Queen Bee aanraakt, dat verandert natuurlijk in goud. Deze

bent met Jamie's Jams. Werk je lekkerder. Tenminste, ja, ik weet niet of je aan het werk bent. Maar zit je altijd leuk om even wat van je te horen? Dat kan via de NPO Luisterapp. Even berichtje deze kant op sturen met een fotootje van je uitzicht. Misschien ben je met collega's, zit je alleen in de auto of ben je lekker het huis aan het opruimen.

bijna woensdagmiddag, 10 minuutjes nog. Gaan we verder met de zoektocht naar de essentials van Snoop DLG. Denk er vast over na. Hoe je mee kunt doen hoor je zometeen. Ook Outkast trapt de lunch open zometeen naar Rihanna samen met Drizzy.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mooi moment om een beetje uit te kijken naar het weekend. Doen we met Oliver Cheaton en Get Down Saturday Night zometeen. Nou, eerst onze vrienden van Outkast. Hier is Miss Jackson.

Coming up, ABC hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we verder met de zoektocht naar de essentials van Snoop D-O-Double-G. De man die al sinds de jaren 90 bij ons is. Ja, met gewoon hele fijne hip-hop tracks. En die eigenlijk nog steeds meedoet op het hoogste wereldtoneel. De vraag is even, welke tracks van deze legende moet iedereen een keer gehoord hebben in het leven? Wat zijn zijn meest iconische tracks en waarom? Afgelopen maandag is die zoektocht begonnen met

0: Ja, was alles maar zo easy als A, B, C.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ik zou een hoop ellende schelen in de wereld, denk ik. De Jackson 5 bij NPO Blend. Je luistert James Jams, Horace Brown, Things We Do For Love zometeen. En eerst eens even kijken welke track we gaan toevoegen aan de lijst met de Essentials van Snoop Dogg als een stukje muzikale opvoeding. Zodat iedereen in ieder geval weet over wie we het hebben als we het hebben over Snoop Dogg, deze legende. Thanks voor alle berichten in de NPO Luisterapp. We hebben al twee tracks staan. Who Am I? Zijn introductie en Still Dre. Ja, geen introductie van Dr. Dre, maar wel Snoop Dogg die track zo iconisch maakt dat het ook zijn absolute essential is. Dan gaan we toch een beetje naar die hele G-Funk-revolutie. Komt van hetzelfde album, Doggy Style, waarmee die gewoon zoveel geluiden en manieren van rappen en dingen vertellen heeft geïntroduceerd. Heeft altijd een beetje aan hem blijven hangen natuurlijk. Maar het is wel gewoon de sound die we van hem kennen. Oké, ik denk dat er dan maar één toegevoegd kan worden. Misschien is het een beetje vroeg voor de woensdag, maar we gaan hem gewoon doen. Snoop Dogg, de derde die we toevoegen is Gin and Juice.
2: Blend Essentials.
3: I'm serious, dude. What are you doing? 3.

0: Zit je maar te spugen?
1: Ja, sorry, ik moest lachen. Allemaal granola overal gespuugd.
0: Wat?
1: Ik was granola aan het eten.
0: Granola!
1: Granola! Ja, dat heb ik niet op mijn...
0: Hoe gaat het met je waterfles van 4 liter?
1: Goed. Ja, mensen maakten zich ook zorgen. Dus ik kreeg ook bericht in de NPO Luister-app van... drink je wel voldoende?
0: Ja.
1: En het gaat nu eindelijk de goede kant op. So thank you for asking.
0: Heb je hem gisteren op kunnen drinken in één showtje?
1: Ja, ik wil steeds zeggen 800 liter, maar dat is...
0: 800 liter? Dat is normaal. Wat het watertekort moeten we bij Siana zijn, mensen. Zijn er nog 800 liter in de tas zitten? Nee, God, is dit nou...
1: Ben je zo goed met cijfers? Ja, nee. 800 milliliter. Klein verschil.
0: Deze is weer gevuld. Gaat hij weer op vandaag?
1: Dit is toevallig ook deels water van gisteren. Heb ik opnieuw gevuld. Jawel, komt goed.
0: Ik vind waterflessen vind ik toch zo goor.
1: Waarom dan?
0: Ja, gewoon, ik heb het idee dat... ik heb het liefst gewoon een flesje wat ik weer weggooi, weet je wel?
1: Ja, maar weet je wat het is? Het is zo'n zooi hier in de
0: maar nu ook water van gisteren en zo. Er zitten alweer allemaal bacteriën in.
1: Helemaal geen bacteriën in. Ja, tuurlijk wel. Ik heb het gisteren om 4 uur of zo is gevuld.
0: Ja, maar je drinkt eraan met je lippen. En dat gaat dan in dat water. En dat gaat dan helemaal, ja...
1: Nou, ik ben blij met mijn fles. Jezus, wat een gezeik. Laat mij gewoon genieten van mijn fles.
0: Dat is het einde van het programma. Beetje melig.
1: Ja. Thanks, James.
0: Gaan we doen?
1: Ja, nee, we gaan een replay draaien. Gaan we kaartjes voor, hè? Gaan we binnenkort weggeven.
0: Mag je nog niet zeggen? Oh my god.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Over een paar weken. Van Jamie mag ik er niet over praten, maar ja, ik heb toch al gezegd, wij hebben kaartjes. Dit is Siana, denk maar dat wij een cake.

van je leven. En het wordt groot gevierd in Ahoy. Drie keer raden wie daar kaartjes voor heeft. Hey, wij dus gaan we weggeven op Blend. Gratis en voor niets. Wordt wel leuk hoor. Zoveel hits om mee te zingen. Aladdin.

Je hoort het lekker veel zeros bij mij in de show. Talib Kweli net met Will I Am. Uit de tijd dat je bij een goed nummer echt naar de tekst moest luisteren om te kunnen achterhalen welke track het was. We hadden wel Shazam, maar ja, in 2007 was het nog echt een sms-dienst. Moest je bellen, je telefoon hoog houden en dan wachten op een berichtje terug met de naam van de artiest en de track erin. Er zat vooral top 40 muziek in. Dus daarom is het zo bijzonder dat in 2021 een onbekende jongen uit Nigeria die hele top 40 wist te beslaan, CK, Love Mantiti, werd het meest geshazamde nummer ter wereld. Ja, probeer die tekst maar te onthouden en erin te typen. Komt er zo aan voor je naar eentje van Kanye West waar je geen Shazam voor nodig hebt.

klein beetje liefde van CK deze woensdagmiddag. Zometeen City High, What Would You Do? Ik weet niet of je vandaag thuis werkt. Probeer dan altijd een wasje tussendoor te draaien. Maar vergeet hem dan niet, net als ik ook, eruit te halen. Kan je hem weer opnieuw draaien. En je kan het ook niet lekker buiten hangen vandaag. Want ja, 20 graden, grijze lucht. Hele dag een beetje aan het miezeren. Dit is niet helemaal mijn dag, maar misschien wel.

Sjade. Blijkbaar ben ik niet de enige met een parfumverslaving. Ik vertelde gisteren dat ik inmiddels 20 geurtjes heb. En sindsdien stromen de foto's binnen van mensen hun parfumcollecties. Nou, goed om te weten dat ik niet alleen ben. Patrick die stuurt een foto door. Heeft volgens mij iets van 30, 35 geurtjes daar. Is blijkbaar alleen de zomercollectie. De wintercollectie komt er nog aan. Maar niet te veel spuiten, hè? Is voor jou leuk.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont. Siana.
2: Zometeen, Will Smith. Het is alleen even de vraag welke track je wil horen. In de NPO Luister-app kan je stem uitbrengen via de poll. Krijg je alvast Frank Ocean, Usher en Mariah.

stellen. En het is altijd maar een beetje de vraag van ja, welke track hoort erbij en welke hoort er niet bij. En ik had dus niet verwacht dat een van de tracks van Will Smith die we heel vaak draaien eigenlijk onwijs weinig stemmen binnenkrijgt. Want je kan vandaag kiezen tussen deze twee tracks van hem.

te drinken. 4 is toch te veel? Je nieren kunnen ook maar zoveel aan, toch? Ik heb dus ook een nieuwe flesje voor gekocht. Kan

Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

iconische uithaal horen. En als je deze niet raadt, is het vandaag misschien een beetje, ja, toch door de leeftijd. Ja, no shade, maar dit is wel een toonhoogte die eigenlijk alleen voor honden bedoeld is. Maar als je heel goed luistert, dan denk ik wel dat je hem kent, toch? Deze vrouw heeft een van de meest herkenbare stemmen in de game. Dus vertel me maar, wie is dit? Nog een keer. En hoe heet die track? Ja, want dat is natuurlijk ook waar ik naar op zoek ben.

0: sounds legit. Pascal die dacht ook Mariah Carey te horen. Maar die twijfelt dus of het de track is met Busta Rhymes. Darnell die twijfelt niet, die weet zeker welke het is.
1: Vandaag zoek je Mariah Carey met Busta Rhymes. I know what you want.
0: Mariah Carey, it's like Kip Carey, maar dan lekkerder. Ja, het is natuurlijk Mariah Carey met de track.

0: Show. Wanty en Howie, hallo. Goedemiddag,
1: hallo,
0: mensen.
1: Hallo.
0: Hoe is het leven?
2: Heel klein beetje pijn aan de andere kant van mijn rug. Maar mijn man is jarig vandaag.
3: Gefeliciteerd.
2: Ja, dus ik ben blij. Ik heb een jurk aan, jongens. Ik heb een jurk aan.
0: Mag ik kijken?
2: Wel gimpen.
3: Staat je van?
0: Oh nee, staat mooi. Want het is een beetje tiel. Staat tiel? Ja. Heb jij niet vaak een jurk aan dan?
3: Maar ze heeft heel vaak deze kleur aan.
0: Ja, oh, maar dus niet een jurk.
2: Nee, joh.
0: Oh, oké.
2: Ik ben mevrouw joggingbroek zo'n beetje.
1: Oh, ja. Nog zo eentje.
0: Ja. Ja. Oké, maar leuk feestje nooit. Dus met veel vrienden?
2: Nee, het is dinsdag, woensdag. Toch?
3: Maar ja, wanneer een jarig is, is een jarig.
2: Nee.
3: Met Bent in de woonkamer.
2: Dat hebben we vorig jaar gedaan, weet je nog?
3: Ja, dat is waar.
0: Hebben jullie eigenlijk grote vriendengroepen?
2: Ik heb allemaal losse vriendinnen. Dus als ik alles bij elkaar heb, dan heb je een leuk groepje.
3: Nou, mijn vriendengroep ziet eruit als een soort ui met verschillende lagen.
2: Ja. Ja, Siana die was even een heel mooi bruggetje aan het maken. Dankjewel, Siana.
3: Bruggenbouwer.
2: Ja, wij gaan het zo meteen in Bridge the Gap namelijk hebben over bijpraatvriendschappen. Als jij afspreekt met een vriendin, Siana, hoe ziet dat er dan uit?
0: Bijpraten. Maar het is ook wel echt een soort van een jaar. Is het even snel bijpraten, door alle trauma's heen. Ondertussen dan even broodje carpaccio en dan door.
2: Maar heb jij het idee dat je daardoor minder in verbinding staat of minder connectie hebt met diegene, omdat je een soort van lijstje afgaat?
0: Nee, ik denk dat ik mijn momenten heb. Ik heb soms heb je gewoon maar 2 uur de tijd, toch? En dan ga je gewoon even snel afspreken en dan is het gewoon give me the highlights en give me the lowlights.
2: Ja.
0: En gisteren heb ik dan met een vriendin in kaarslicht op de grond gelegen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 4:02. Je luistert naar Bridge the Gap. En even een korte samenvatting van een Instagram-post van vandaag. Howard, hallo.
2: Hoi, ik ben er.
1: Op 19 augustus werd een koning geboren. Ik heb zoveel meegemaakt en heb ermee gedeeld als een man. Ik ben Puerto Ricaans en Afro-Cubaans. En ik vrees alleen God. Ik ben verre van perfect, maar doe altijd mijn best om te groeien. Ik hou van jullie allemaal en bedank God voor mijn nieuwe levensjaar. En dit wat ik net allemaal voorlas is een post van deze man. Fat Joe, die is vandaag 55 geworden. Daarom kan je hem straks horen in Bridge the Gap. Althans, als jij hem liever hoort dan deze twee artiesten. Pan en Joe en Still Not a Player is de andere optie in Goed Gejat vandaag. Je hebt nog ongeveer een half uurtje de tijd om je stem uit te brengen. Dat kan via Instagram of via de poll op de NPO Luister-app.
3: NTR, Wincy en Howard.
1: Ja, we gaan het zo meteen ook hebben over bijpraatvriendschappen. Is dat nou een probleem? Ja of nee? Eerst The Roots. Dit is The Next Movement.

0: Haha.
1: Alive.
0: Alive.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Leuk grapje, Kelies.
1: Zeker.
0: Flashback hoorde je net in Bridge the Gap.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is
0: Bridge the Gap. Ja, en die Howard ontgaat ook helemaal niets, hè?
1: Nee, kijk, het ding is dat ik bij de Neptunes ben gekomen door het debuutalbum van Kelies.
0: Aha.
1: Dat hadden zij gedaan. En ja. Toen hadden we zo, wat is dit voor sound?
0: Ja, ja, ja.
1: En toen
0: ja.
1: Later is het ontploft. Maar aha. Haar debuutalbum was mijn introductie voor de Neptunes.
0: Ja, oké. Okay. Het is woensdagmiddag 19 augustus. We zitten hier weer tot 6 uur om jou te begeleiden naar die woensdagavond. Net hoorde je de twee opties in Goed Gejat. En er komt natuurlijk veel meer muziek aan die wij al een beetje bepaald hebben. Wat dacht jij van Forget You van CeeLo Green? Even kijken. Neo, Get Down Like That staat ook klaar. En nieuwe muziek van Flo. Remedied heet die. Howie, ik las dit weekend een artikel en dat triggerde mij een beetje.
1: Vertel.
0: Het gaat over bijpraatvriendschappen.
1: Bijpraatvriendschappen.
0: En, ja, ja. Op het kanaal van Brainwash van Omroep Human vatte iemand dat zo samen.
3: Toen ik jonger was, maakten mijn vrienden als vanzelfsprekend onderdeel uit van mijn leven. Ze zagen me niet alleen tijdens de leuke momenten, maar ook terwijl ik brak op de bank zat of een netje ui aan het snijden was. En juist in die alledaagsheid ontstond verbondenheid. Want je kende niet alleen iemands hoogtepunten, maar ook het ritme ertussenin. Nu hebben we een datumprikker nodig om elkaar überhaupt te kunnen zien. We hebben drukke banen, stress, relaties, misschien kinderen of wonen verspreid door het land. En als je elkaar dan ziet, verandert een afspraak al snel in een administratief overleg. Hoe gaat het met werk? Ga je nog op vakantie? Heb je dat huis al gevonden? Dit wordt soms de bijpraatcultuur genoemd.
0: Nou, vrij helder toch wat daarmee bedoeld wordt?
1: Ja.
0: Soms dan is het gewoon zo, lijkt mij, door ieders drukke leven, dat je eventjes moet bijpraten. Gewoon om een beetje te weten wat er in iemands leven speelt. En de vraag is dat erg?
1: Precies, en je kan ook andere vragen stellen, toch? Ik bedoel...
0: Ja. Ja, maar die kunnen ook op het afvinklijstje staan, Howie.
1: Nee, oké, maar ik kreeg een beetje het gevoel alsof we nu een soort van verplicht karakter... een beetje een verplicht lijstje voelde, zeg van let's go through the motions.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, als het echt goede matties zijn, hoeft dat niet eens.
0: Nee, maar dus de vraag is het erg dat een vriendschap een bijpraatvriendschap is geworden? Waarin je eigenlijk misschien een paar uurtjes bespreekt. Hoe gaat het op werk? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het met je partner? En dat je daarna die paar uurtjes klaar bent met je afspraak. En een beetje op de hoogte bent wat er speelt in diegene's leven. Maar dat je dus niet echt de verbinding zou voelen. Dat is een beetje de vraag van vandaag.
1: Ik denk niet dat het erg is. Ik denk dat het ook... Het hangt een beetje af van welke vriendschap, snap je wel? Mm-hmm. Want niet al je vriendschappen zijn even diep. Dus als een vriendschap niet zo diep is en dit is het... Nou, dat kan prima zijn. Als een vriendschap wel dieper gaat, maar voor nu is het even dit... want we hebben maar 1,5 uur, is het ook prima.
0: Ja.
1: Je kan niet overal direct een hele soort sessie van maken, toch? Denk
0: ik. Zo lekker genuanceerd ook, Howie.
1: Ik ben ook weesgaal, snap je?
0: Ja, dit past echt enorm bij jou, klopt.
1: Dank je.
0: Ja, ik zei al, ik raakte er een beetje getriggerd door... omdat ik denk van, het is toch logisch dat je wil weten... wat er in iemands leven is gebeurd. En het verhaal is dan van, ja, maar moet je dan het hele jaar gaan doornemen? Nee, natuurlijk hoeft dat niet. Maar juist in die dingen die je aan elkaar vraagt... voel ik in ieder geval verbondenheid. Want als ik aan een vriendin vraag... weet ik veel, hoe gaat het bij jou met de kinderen? Dan kan ik ook vertellen hoe het met mijn meisje gaat. En hoe zij dat dan heeft gedaan.
1: Ja, dus, kan uitwisselen.
0: Ja. Dus, en zo vind ik dat wij verbinding hebben. Maar goed, we vragen het aan jou. Je kan via de NPO Luister-app laten weten... of jij denkt dat het erg is dat vriendschappen bijpraatvriendschappen zijn. Laat het dus weten via de NPO Luister-app. Misschien wel met een mooie anekdote daarbij. Geniet ondertussen van SWV. Dit is I'm So Into You.

0: reclame, toch? Dat hij zo door die bus heen loopt en ook van dit soort uithalen doet.
1: Of zijn, zijn auditie voor een of andere film, ik ben even de titel kwijt. Mm-hmm. Maar er zijn auditietapes uitgelekt. En die zijn verschrikkelijk. Van Chang,
0: slecht
1: Chang,
0: bedoel
1: van
0: je?
1: Unchained.
0: Oh, dat ga ik zo even opzoeken. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Wij hebben het vandaag in Bridge the Gap over bijpraatvriendschappen. Is dat nou een probleem of niet? Hè? Dat je eigenlijk een lijstje afgaat van hoe gaat het met werk, hoe gaat het met de kinderen, de relatie. En dat je niet echt meer verbonden bent. En we vroegen wat jij daarvan vindt als je aan het luisteren bent. Jurgen die appte: hey, Wontje en Howard, ik ben heel dankbaar dat mijn vrienden er zijn om bij te praten. Minder vaak, maar nog steeds verbonden. Wel vind ik het belangrijk om ze ook bij het goede nieuws te betrekken en niet alleen de uitdagingen door dik en dun. Nou, mooi, Jurgen. Wil jij er ook nog iets aan toevoegen? Bijpraatvriendschap, heb je daar misschien moeite mee? Of zeg je, ja, dat is nou eenmaal hoe het is op deze leeftijd. Dan kan je dat doorgeven via de NPO Luister-app.
2: The Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: Het is tijd voor een spelletje. Want het is 4:55, hè? Ja, ongeveer die tijd is het.
1: Ja, it's about time.
0: Dag, Quizmaster Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Hallo.
3: Goedemiddag. Dit is een bijpraatquiz op het gebied van nieuws.
0: Zeker, ja. Jij gaat ons bijpraten.
3: Ja, ik ga jullie bijpraten. 3 vragen krijgen jullie. Meer keuze over het nieuws van de afgelopen dag. Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Weet je, heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog 1 poging wagen. Protesteren mag ook absoluut niet meer. En jullie strijden voor een track.
0: Mm-hmm.
3: Dus dan is meteen de vraag, welke track, Howard?
1: Dr. Dre en Snoop Dogg.
3: Ja, daar ga je voor.
1: Ja, toch?
3: Welke?
1: Hey.
4: Extra persoon.
3: Ah, oké, top. En Wanty.
0: Ik ga voor Lil Kim. Crush on you.
1: Kleine Kim.
0: Ja.
3: Altijd leuk. Altijd leuk. Mijn eigen Kim. Ah, hier scoor je punt mee, hè? Niet. Ja. Goed, gaan we naar de vraag 1 van de quiz. Veel kijkers... ik begin even bij de hele... terugspoelen. Ja. Tennisser Amanda Anisimova, als ik het goed uitspreek, ging viraal nadat ze een geel drankje met een witte schuimrand dronk.
0: Oh.
3: Tijdens de wedstrijd van het WTA-toernooi in Cincinnati. Spreekt dat? Het is een lastig woord. Veel kijkers en mensen op socials dachten dat het bier was. Beetje gek om dat tijdens een wedstrijd te drinken. Maar goed, dat bleek dus ook niet zo te zijn. Maar wat was het wel? Was het A, Red Bull? Was het B, appelazijn? Wat goed is voor de hydratatie. Of C, een whisky spa rood?
1: Howard. Het was Red Bull.
3: Dat is helemaal goed inderdaad, ja. Gaan we naar vraag 2. De Chinese robotfabrikant Unitree. Die heeft een nieuwe robot gelanceerd. Deze robot, die de bijnaam Superman heeft gekregen, kan volgens het bedrijf sneller rennen dan de snelste mens ter wereld, Usain Bolt. Hij rende maar liefst 45 kilometer per uur.
0: Hè?
3: Ja. De ontwerpers waren alleen 1 heel belangrijk ding vergeten. Maar wat was dat? Was dat A, een snelheidsmeter? Daardoor kon het niet als officieel record opgeschreven worden. B, remmen. Dus na de finish botsen die tegen de muur aan. Of C, een GPS. Dus ze zijn de robot nog steeds kwijt.
4: Howard A.
3: Howard A?
4: Ja.
3: Zeker weten?
4: Ik denk het.
3: Nou, maar dat is hartstikke fout.
4: Oh.
0: Ik zeg B.
3: Nou, dat is dan hartstikke goed.
1: Jee.
3: Gaan we naar de beslissende vraag.
4: Spannend.
3: Gisteravond schrok een vrouw uit Venlo zich dood toen ze de deur van haar kledingkast opende. Waardoor schrok ze? Was het A, haar minnaar lag nog knock-out in de kast nadat haar man te vroeg thuisgekomen was? B, een wespennest? Of C, een meterslange slang?
4: Howard C. Sorry.
3: Ja, dat klopt helemaal. C was inderdaad een netpython van 4 tot 6 meter.
0: Zei je nou nep of net?
3: Net.
4: Dat hoorde ik, want ik heb dus gehoord op het nieuws. Toen dacht ik ook, zei het is nou nep of net?
0: Ja.
4: Maar die was maar dus van de buurvrouw.
3: Die was van de buurvrouw, ja.
4: Heftig.
0: Van een netpython zou ik ook schrikken, hoor.
4: Maar stel je buren met een python.
0: Ja, nee, maar dat... Want wat doen jullie? Buren?
4: Ze zijn wel welkom op de barbecue.
3: Wat we gaan doen is
0: slang
3: luisteren.
0: Slang is best lekker. Nee, even serieus.
3: Slang is
0: toen
3: lekker?
0: Toen ik nog vlees at, ik heb wel eens een abomma gegeten.
3: Waar heb je dit gegeten?
0: In Suriname natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Lekker slangetje, beetje rijst, beetje peper.
0: Ja, dat was op de barbecot. Heerlijk. Ja, hartstikke lekker.
3: Ik krijg wel honger nu.
0: Ja. Howie?
4: Als het gaat over slangen eten, is dat voor mij absoluut de next episode. Dus vandaar.

0: Flow hoorde je net in Bridge the Gap. Hun nieuwe single is een beetje een afslag voor de dames. Normaal maken ze slow jams of een beetje mid-tempo muziek. Maar met Christina Aguilera's vrolijke pop als inspiratie kwamen ze uit op dit nummer. En het klinkt best wel als een of the man.
1: Ja, precies. Een soort remix daarvan.
0: Ja, ja, leuk. Van Flow, dus nieuwe muziek in Bridge the Gap. Daar luister je naar. Zijn vriendschappen tegenwoordig vooral bijpraatsessies in plaats van diepgaande gesprekken en gewoon tijd met elkaar doorbrengen, ja of nee? Dat is de vraag die we net opwierpen. We hadden Jurgen, ik blijf hem Jurgen noemen, sorry.
1: Mag gewoon.
0: Jurgens reactie hadden we net al doorgenomen. Die zegt van, ik vind het belangrijk om mijn vrienden ook bij het goede nieuws te betrekken, niet alleen bij de uitdagingen. Rob die appte ons ook. Als mensen in die vriendschap dezelfde verwachtingen en behoeften hebben, dan kan een tijdelijke bijpraatvriendschap voorzien in die behoeften. Daar is niets mis mee, want niet iedereen blijft in je leven of in diezelfde rol. Maar ik wil wel opmerken dat het erg veel voorkomt dat mensen zich volledig in beslag laten nemen door de drukte van werk en gezin. En eigenlijk is zijn boodschap, neem ook de tijd om mensen die het echt met je menen te laten zien dat je ze waardeert. Want je weet namelijk nooit hoe lang ze er zijn. Ja, dat is een mooie boodschap. Mohammed die zegt, ik herken het. Iedereen zegt altijd, we moeten snel wat doen. Vervolgens gebeurt er 3 maanden niks. En volgens mij is, we moeten snel wat doen, gewoon volwassen taal voor, ik vind je nog aardig.
1: Ah, wat schattig.
0: Ja. Orlando die zegt, volgens mij romantiseren we vroeger een beetje, want toen had je ook vrienden die je alleen in de kroeg zag. Alleen hadden we geen kinderen, hypotheek en rugpijn. Dus er was veel meer tijd om niets te doen. Kijk, ik denk dat ik me daar heel erg bij aansluit.
1: En Anouk, bij die rugpijn.
0: Ja, ook, ja, vooral die rugpijn. Anouk, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hi.
0: Ja, jij appte ons ook dat je bijpraatvriendschappen een mooi woord en symbolisch vindt voor onze individualistische samenleving. Ja,
2: ja, oh, klopt.
0: Je moet
2: klopt.
0: Al lachen. Ja. Ja. Ja, jij vindt het echt een probleem van deze tijd?
2: Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ja. En ik heb hier ook wel over gehad met mensen die niet in Nederland geboren zijn. Mm-hmm. En die dat ook echt wel merken. Dat het heel vaak of bijpraten is of er moet echt een activiteit zijn. Dus dat je echt iets gaat doen.
0: Uh-huh.
2: Maar dat de tijd van gewoon hangen en zijn met elkaar, dat eigenlijk niet meer zoveel gebeurt. Ik mis dat wel.
1: Ja, dat zien we vaak gewoon als tijdsverlies.
2: Ja, nou ja, precies. Het is dan niet nuttig of zo. Uh-huh. Er is dan geen aanleiding. En ja, ik mis gewoon die tijd dat ik echt uren met vrienden kon hangen. Ja, ik heb geen idee wat we eigenlijk deden.
0: Maar dat hoort toch ook gewoon een beetje bij toen je jong was? Want toen had je inderdaad de tijd om dat te doen. Want heb jij nu nog tijd om gewoon de hele dag met vrienden te hangen?
2: Nou ja, niet zo vaak.
0: Nee.
2: Maar een middagje wel. En wat ik zeg, wat er bij mij wel gebeurt, is dat er een soort patroon insluit. En dat je elke keer met een vriendin diezelfde vragen afgaat. Hoe is het op je werk? Hoe is het met je kinderen? Die komen er dan nu ook vaak bij.
0: Ja.
2: Omdat het anders dan niet beleefd voelt als je dat rijtje zeg maar afgaat. Dat je weer helemaal up-to-date bent van elkaar. Maar vervolgens maak je niet echt herinneringen met elkaar.
0: Mm.
2: Je bent alleen maar dat lijstje met elkaar aan het afgaan. Dan zeg je, oké, nou, tot de volgende keer. Dan ben je blij als je elkaar over een paar maanden weer ziet of zo, weet je. Dat, ja, ik merk dat ik dat wel mis. En ja, tijdgebrek is sowieso een ding, ja.
0: Nou ja, Anouk, als jij zou zeggen van ja, dan ben je aan het bijpraten en maak je geen herinneringen. Maar voor mij is de herinnering dat ik daar zit met diegene.
2: Ja, nee, ja, snap ik ook. Maar ja, die momenten die ik soms nog heb, dat ik gewoon met een vriendin ja, kan zijn, spontaner, meer de tijd heb. En dat je dan ook spontaan kan kiezen van oké, nou, gaan we nu eens even een film kijken of zo. Dat, ja, dat vind ik, ik mis dat wel. En ik wil daar zelf wel aan werken dat ik niet alleen maar aan het bijpraten ben. Laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, dus jij zegt bijpraatvriendschappen liever niet.
2: Nee, man.
0: Ja. Anouk, dank je wel voor je appje. We kregen ook nog een berichtje binnen van Wilma. Die zegt, vriendschappen veranderen omdat je ouder wordt, denk ik. Je hele leven verandert met ouder worden, werk, relaties, kinderen en daardoor de inhoud van je gesprekken. Ik vind het juist mooi dat je na zoveel jaar nog steeds contact hebt en elkaar ziet groeien. En de diepgang is er de ene keer wel en de andere keer wat minder, afhankelijk van de dingen die eventueel gebeurd zijn. Kijk. Ja, Wilma snapt het, hè?
1: Ja, die begrijp ik.
0: Ja. Anouk, dankjewel en een fijne dag.
2: Yes, graag gedaan, hoor.
1: Doei, doei. Doei, doei.
0: In Goed Gejat straks Fat Joe, Ja Rule en Ashanti en What's Love. Of Big Pun en Joe en Still Not A Player. Laat het snel even weten via de NPO Luister-app.

0: and Forget You. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal wat hij eigenlijk zingt. En het is heel dubbel. Ik heb niet zo'n probleem met het F-U-C-K-woord.
1: Oké, waarom zeg je dat dan niet gewoon?
0: Nou, omdat ik me voor kan stellen dat er misschien mensen zijn die het niet zo leuk vinden als ik dat nu keihard roep, terwijl we net Forget You hebben gedraaid.
1: Oké. Okay.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik buig even mee. Ja, gewoon omdat het kan. Ik zei net tegen jou, maar wat doet de beste man eigenlijk? Hij is 20 dagen na jouw verjaardag in Holland.
1: Waar is hij dan?
0: In Tivoli-Vredenburg.
1: Hey.
0: Ja. Daar staat op de website Amerikaanse soulzanger bekend van Crazy en F sterretje sterretje KU. Dus
1: wow.
0: Ook op de site van Tivoli Vredenburg zetten ze niet voluit hoe dat nummer heet. Anyway, mocht je denken, oh, daar wil ik wel naartoe, dat kan. Dus volgens mij zijn er nog kaarten. Ja, Howie gaat daar naartoe, denk ik.
1: Weet ik nog niet. Ik moet even naar de agenda kijken.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet niet of ik dan uitlandig ben.
0: Oh, nou, oké. Okay. Toe.
1: Pap.
0: Fat Joe, die is vandaag 55 geworden.
1: Fat you.
0: Net als een zekere man van mij. Ze mogen officieel een seniorenwoning
1: ja, vroeger was het tijd voor de roze strippenkaart, toch?
0: Ja, oh goed. Maar hyper de piep hoera, dacht ik. Misschien kunnen we dat wel zeggen tegen Fat Joe. Omdat we hem kunnen draaien in Goed Gejat met What's Love. Sampled. I'm not a hater, I'm just crush a lot. In the way you shake your booty, I don't want you to stop. En dat I'm not a hater, I just crush a lot, dat heeft hij van Big Puns, Still Not a Player, samen met Joe. Original. I'm not a player, I just crush a lot. We kunnen hier een hele Goed Gejat ketting van maken. Hè?
1: Ja,
0: want dit
1: is
0: nummer is ook weer een mix van twee nummers.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. De vraag was eventjes, welke zouden we gaan draaien? Ik dacht, ik gun het Fat Joe wel.
1: Mm-hmm.
0: Het is tenslotte Leo season. Maar hoe noem je dat? De dingen sloeg anders uit. Hoe noem je dat ook alweer?
1: De wijzer.
0: Ja, is dat?
1: Dat kan. Dat okay. Is een van de mogelijkheden.
0: Okay, nou, dan zeggen we, de wijzer sloeg anders uit. Want we gaan luisteren naar Big Pun samen met Joe. 74% van alle stemmen ging naar hem.
1: Verdorie.
0: Ja. Nou ja, vind ik geen straf.
1: Nee.
0: Moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, bedankt voor het stemmen, Jurgen, Xavier, Jalisa, Rashid, Ellie, Joris... En

0: still naar de player. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Het nieuws van 5 uur is onderweg. En daarna hebben wij, denken we, een slang sessie.
1: Dat denken we, ja.
0: Ja, nee, hij is binnen.

0: die laat jou en ons elke week een woord uit hedendaagse muziek raden. Dus er komt zo meteen een...
1: I bridge the gap tussen de generaties.
0: Of padoenpats is het, hè?
1: Wat je wil.
0: Ja. Wat ik ook nog aan je wil vragen is... of jij misschien een favoriet nummer van Nate Dogg hebt. Vandaag zou hij namelijk ook jarig zijn. Veel te vroeg overleden, helaas. Maar wat zou je van hem willen horen? Zullen we heel eventjes... gaan we al door zijn... Ja, we gaan al even door. Ja,

voorbij komen. Maar goed, wat zou jij willen horen van Nate Dogg? Dat hoeft dus niet één van deze drie te zijn. Maar dat mag natuurlijk wel. Je kan het wel laten weten via de NPO Luister-app. En dan hoor je het binnen nu en een uur voorbij komen. In Bridge the Gap. Waarin het nu tijd is voor Jay-Z.

0: Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NTR, 1C en Howard.
4: In Bridge the Gap hoor je zometeen de dames van En Vogue. Don't Let Go. Eerst een andere female vocalist, Mary J. Blige.

0: van Set It Off. Want er was zo'n hele mooie poster gemaakt. Set It Off, deel 2.
1: Maar we waren gebambeld.
0: Ja, we waren behoorlijk gebambeld.
1: Eén klein dingetje. Ik zie dat er 6 mensen staan bij de credits... die hebben geschreven aan deze tekst.
0: Oh.
1: 6. Ik vind dat echt heel veel.
0: En wie zijn dat dan? De meiden van Alfoco allemaal?
1: Ivan Matthias, Andrea Martin, Marquise Etheridge... Patrick Brown, Raymond Murray en Rico Wade.
0: Oh, Rico Wade. Oh nee, sorry. Rob Wade. Ik dacht aan die...
1: Is een neef.
0: Nee, Andrea Martin...
1: Andrea Martin, die staat erbij als tweede.
0: Is dat niet de dame die ook New York heeft geschreven voor Alicia Keys?
1: Klopt.
0: Dat ineens op de radio hoorde.
1: Dat is sowieso een bekende songwriter.
0: Ja.
1: Heel veel demo-werk gedaan, maar 6 mensen. Hey. Ja. Wauw.
0: En 5 mannennamen hoorde ik daar volgens mij.
1: Klopt.
0: Die zich heel goed hebben kunnen inleven in dames.
1: Babyfeestjes in spe.
0: Zo. Ja, of Nio's. Maar even terugkomend op die sequel. Vivica Fox, een van de hoofdrolspelers uit Set It Off... die reageerde op alle mensen die dat graag zouden willen... dat er een sequel kwam.
2: Phenomenal, but
3: and I wish people would quit saying make a sequel. We did. Only one alive is Jada. Yeah, we did.
0: Okay, ja, duidelijk. We zijn dood. Dus die sequel komt er niet. Of ze moeten allemaal zombies zijn of zo. Je luistert naar Bridge the Gap, waar je net dus Anne Folk hoorde. En daarvoor ook nog Mary J. Blige en Family Affair. Zometeen staan ook Missy Elliott voor je klaar... met For My People, O Marion and Icebox... en een man die zingt over strings, Cisco. Maar eerst is het tijd om weer eens wat nieuws te leren. Misschien dat jij, net als wij, niet snapt van de muziek van tegenwoordig. Serginho comes to the rescue. Want elke week leert hij je een slangwoord uit hedendaagse muziek... zodat je een tikkeltje cooler bent voor de nieuwe generatie. En deze week is dat dit woord.
4: Goedemiddag, leuk dat je luistert. Vandaag weer wat slang dat gebruikt is in een track. Waarvan ik ook benieuwd ben of jullie kunnen raden wat de betekenis hiervan is. De slang van vandaag werd gebruikt door de Amsterdamse rapper Fresh... op de track genaamd Je Bent Leuk. Wat hij zegt hoor je zowel in Amerikaanse als in Nederlandse tracks... vaak terugkomen vandaag de dag. Ik wil weten of jullie kunnen ontcijferen wat er bedoeld wordt met de laatste.
5: Je bent leuk, dan ben je zet in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten. In een range, in Noordzaak zit in die wagen. Ik ben een business, het gaat om die knaken. Dan ben je zet in de laatste.
0: Oké.
1: Deze weet ik.
0: Oké.
1: Ja, latest.
0: Oké, je bent leuk, laat me je zetten in die laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten.
1: Precies.
0: In een range, nonchalant, hoe ik zit in die wagen. Ik ben een beest als het gaat om die knaken. Laat me je zetten in die laatste. En dan gaan we nog niet zeggen wat wij denken dat het is... maar we willen het graag van jou horen. Wat denk jij dat die laatste betekent? Of de laatste, moet ik zeggen.
6: Ik ontplof bijna!
0: Geef het door via de NPO Luister app. Wat betekent de laatste? Ja, als Givian aan het zingen is, dan mag jij het tegen mij zeggen, oké?
1: Is goed.
0: Maar dan geven we iedereen die nu aan het luisteren is ook een kans, toch?
1: Oké.
0: Ja, zo opereren we hier.
1: Givian we ook de kans.
0: En laten we ze zeker die kans, Givianen. Dit is Jezebel.

0: absoluut heeft doen stijgen. Dat kan niet anders. Thong Song van Cisco hoorde je net. Ja, je voelde wel een beetje dat je er niet bij hoorde als je geen string droeg. Als tienermeisje.
1: Oké, goed dat je dat erbij zegt, want ik heb nooit die string gebruikt.
0: Heb jij nog nooit een string aangehad?
1: Ja, wel toen ik ballet danste. Maar dat was toen moest het.
0: Ja, dus en verder is er nooit een reden om een string te dragen?
1: Nee, in mijn leven niet.
0: Oké, nee, in mijn leven ook niet. Dan weet je dat ook. Dat was informatie waar je helemaal niks aan had. Maar nu weet je het wel.

0: Om te raden wat Serginho zocht in de slangsessie.
1: Mag ik het zeggen?
0: Nee, we gaan eerst even herhalen wat de opgave was.
2: Ik ben op zoek naar de betekenis van de laatste. Dit zegt de Amsterdamse rapper Fresh op de track Je bent leuk. Maar wat bedoelt hij met de laatste?
3: Je bent leuk, dan ben je zet in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten. In een range. En no show, ik zit in die wagen. Ben een business, het gaat om die knaken. Dan ben je zet in de laatste.
0: Ik wil toch heel even nog duiken in dat eerste deel. Hij zegt, je bent leuk, laat me je zet in de laatste. Ik heb cash op zak, toch laat je me zoveel praten. Met wie dan?
1: Gewoon met, dus hij is een meid aan het regelen.
0: Ja?
1: Maar hij moet heel veel praten om haar aandacht te hebben.
0: Oh, hij moet zijn best doen. Oh.
1: Terwijl hij denkt, ik heb all my money, dus wat laat je me zoveel praten?
0: Oh, MC, wat is dit oppervlakkig. Sorry, ja.
1: Maar mag ik het nou zeggen?
0: Nee, want Marco die stuurde nog, wat betekent de laatste? Is dat de laatste trein? Of is hij die dacht, is het misschien de laatste zone? Weet je wel, dat ze nu zeg maar... ja, naar de friend, okay. Bijna uit de friendzone zijn. En nee. Mag je het zeggen? Nee, mag ik het nog niet zeggen. Want we kregen ook nog dit antwoord binnen van Kim.
4: Ik denk dat het gaat om de laatste fashion. Groetjes, Kim.
1: Maar dit wou ik al zeggen.
0: Oh.
1: Dit wil ik al de hele tijd zeggen.
0: Oh, de laatste fashion. Ja? Nou, ja. Nog een half uurtje, Howie. Nog een half uurtje. Moet je het met me volhouden.
1: Oké, okay, maar had ik het goed dan?
0: Nou, daar gaan we nu naar luisteren.
1: Oké.
2: Okay. Oké, guys, ik ga jullie helpen. Wat bedoelt Fresh met de laatste? Dit is namelijk iets wat je zowel in Amerikaanse als Nederlandse tracks terug hoort komen. Laat me je zetten in de laatste. Of I can put you in the latest. Ja, vaak refereren de artiesten naar de nieuwste versie van iets. Dus dat kan zijn de nieuwste collectie van een kledingmerk. Maar het kan ook refereren naar de nieuwste versie van bijvoorbeeld een auto.
0: Ja, ja.
2: Dus wat Fresh bedoelt met laat me je zetten in de laatste. Nou, hij wil jou dus meenemen om te gaan shoppen. En vervolgens mag jij dus de nieuwste kleding uitzoeken van de laatste collecties. Een hele fijne uitzending, Wansie en Howard.
0: Je weet al hoe vervelend...

0: producers hebben dat, hè?
1: Ja, ja, maar ik snap het wel. Want jij bent eigenlijk alleen maar achter de schermen bezig. En mensen horen dan jouw sound, waar ze het herkennen. Maar het is ook wel leuk als ze weten wie je bent.
0: Signature.
1: Ja, Dark Child. Of ja, Pharrell deed het dan niet, toch?
0: Of met... Nee, maar die 1, 2, 3, ja, 4 aan precies. Het begin.
1: Dat was zeer kenmerkend.
0: En die deed het de hele tijd.
1: Oh, hou op. Ja, hou op. Luister naar Bridge the Gap. Waarin we zometeen een lege plek hebben in de playlist. Die misschien wel opgevuld kan worden met jouw suggestie. Nate Dogg, die is al een tijdje niet meer onder ons. Maar zijn muziek is natuurlijk wel tijdloos. En om stil te staan bij zijn geboortedag. Vandaag dragen we die lege plek in onze playlist aan hem op. We zijn een beetje benieuwd wat volgens jou daar gedraaid hoort te worden van Nate Dogg. 57 zou hij zijn geworden. Hartstikke jong eigenlijk nog.
0: Ja.
1: En ja, als er in de jaren 90 of jaren 0 een rapper een refrein nodig had dat meteen bleef hangen, dan belde je natuurlijk Nate Dogg. Een paar voorbeelden daarvan zijn Regulate van Warren G, Dr. Dre's The Next Episode, die we een uurtje geleden hebben gedraaid. En natuurlijk ook het iconische Girl, 50 Cent, 21 Questions. En het nummer dat je nu een beetje op de achtergrond hoort, Area Codes van Ludacris. Ja, Nate die is, volgens mij, hoe noemden ze hem nou? De ghetto sing, nou ja, something. Iets met ghetto singer, something. Of ghetto hook, of iets met de king of ghetto hooks. Zoiets was het volgens mij. Maar hij is opgegroeid met gospel, eigenlijk heel anders. Of nou ja, zoals de meeste zangers uit Amerika. Zijn vader was dominee, hij zong als kind ook in de kerk. En voordat hij muziek maakte, was hij eerst marinier.
0: Dus okay.
1: Een hele andere afslag.
0: Ja.
1: Hij belandde in Long Beach en daar vormde hij samen met Snoop Dogg en Warren G de groep 213. En die demo van die drie kwam terecht bij Dr. Dre. En toen stond hij ineens op The Chronic in Doggy Style. Nou ja, gaan we eventjes naar Regulate uit 1994. Waarin Warren G en Nate Dogg samen één verhaal vertellen. En Nate Dogg die liet daarmee eigenlijk zien dat gangsterrap niet zachter hoefde te worden om een melodie te hebben. Je kon gewoon met een gospelstem hele heftige dingen zingen.
0: Ja, ja, zeker.
1: Zoals I got hoes in different area codes.
0: Ah, gewoon.
1: Ain't no fun. Homies can't have none. Oh my goodness, die teksten. Nou ja, ik heb het wel eens laten horen ook. King of Hooks. Ja, dankjewel. Dat was zijn bijnaam. Ik heb toch ook wel eens dat fragment laten horen van, ik weet niet welke comedian het ook alweer was die zegt, hij kon echt alles zingen.
0: Hij kan alles zingen, dat is echt zo.
1: En dan heb je dat fragment met Old MacDonald Had a Farm. Zelfs een nursery rhyme kon hij heel goed. Om je toch een beetje inspiratie te geven voor wat je zo meteen zou kunnen kiezen van Nate Dogg. Nog eventjes een compilatie van drie, nou ja, misschien of tenminste twee in ieder geval minder bekende nummers van hem. Nobody Does It Better, samen met Warren G is dit.

0: Regulate, waarvan ik dacht dat dat zijn grootste hit zou zijn. Maar dat was het dus niet. Dat was namelijk 21 Questions.
1: Oh ja.
0: Met
1: ja,
0: 50 Cent. Nou ja, wat gaan wij zo meteen draaien van Nate Dogg om stil te staan bij zijn geboortedag? Je mag het ons laten weten via de NPO Luister-app. En dan hoor je het binnen nu een 10 minuten voorbij komen na Missy Elliott. Dit is For My People.
2: Yeah. This is for my mother club heads, you feel me?

0: gewoon over kan zingen. Hè? Dat je gewoon zin hebt om je terug te trekken soms. Ja, ik heb even geen zin om sociaal te zijn. Elmien hoorde je net op NPO Blend met Reclusive. Mariah Carey die is onderweg met It's Like That. Maar eerst is het tijd voor de request van vandaag. Die hebben we in het teken gezet.
1: Ja.
0: Ik dacht even aan gesteld. In het teken gezet van Nate Dogg. Hij zou vandaag 57 zijn geworden. Overleed op 41-jarige leeftijd. Veel te jong. Na een aantal beroertes. En hij is de King of Hooks. Dat is hij gewoon, toch?
1: Zeker.
0: Zou je nog iemand anders kunnen bedenken die dat was?
1: Niet zo snel. Vooral ook in dit genre. Wat hij deed, dat was echt baanbrekend.
0: Ja, toch? Wat is jouw favoriet eigenlijk?
1: Ik denk wel Regulate. En degene die we zo meteen gaan draaien.
0: Oh ja, ja, snap ik wel. Ja. Ik denk dat ik voor Area Code ga.
1: Oké.
0: Okay. Omdat het gewoon zo unhinged is. Wat je zingt, toch? Ja. Maar goed, we kregen inderdaad wat suggesties binnen. Greg die dacht aan Regulate, net als jij. Is toch wel de grootste classic, mensen. Chris die zei Till I Collapse van Eminem en Nate Dogg. En Bibi die stuurde een berichtje. Nate Dogg, Me and My Homies. Dat is een samenwerking met Tupac.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ook interessant.
1: Ja.
0: Maar we gaan luisteren naar de suggestie die Miranda heeft doorgestuurd. Nate Dogg samen met Mos Def en Pharoah Monch. Oh no!

0: was het ene laatste nummer in Bridge the Gap van vandaag. Daarvoor draaiden we Mos Def, Pharoah Monch en Nate Dogg en Oh No. En Brian die stuurde nog een appje, Howie. Ty Dolla Sign is de nieuwe Nate Dogg.
1: Oh ja, ja, daar zit wel wat in.
0: Niet zo ingevoerd in het werk van Ty Dolla Sign.
1: Nee, maar het is wel melodieus.
0: Ja, die, ja, dat is de hookman.
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: Van de next generation.
0: Ja, van Serginho's generatie, denk ik dan.
1: Precies, de bambala's.
0: Brian, dank je wel. Ja, het is klaar voor vandaag. Zometeen fijne muziek op NPO Blend. Onder andere, eens even kijken, wat hebben we in de aanbieding? Mace Feel So Good. Miguel. En even kijken. How Many Drinks. En High Five. Leuk.
1: Lekkere nummers.
0: En meteen naar het nieuws. Ja, ik dacht, ik kan dit niet vertalen zonder dat jij het meteen raadt.
1: Oh.
0: Dus ik ga het even anders doen. Ik doe...
1: Who's that girl?
0: Ja, nou, die was ook heel moeilijk, hè?
1: Ja, die was heel moeilijk. Je hebt wel een hele goede Mexicaanse trompet in huis.
0: Nou, if all fails.
1: Daarom, kan je dat nog aan doen.
0: Wordt dat mijn carrière. Silk Sonic en Smoking Out the Window is dit nog. Een hele fijne avond.

0: Nieuwsuur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Yes. Tony.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover, en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Blend. 12 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Yeah.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Fuck that bitch.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.